0: De politie en de veiligheidsdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens de eerste berichten zou een verdachte een controlepost genaderd zijn en op agenten gevuurd hebben. Hij zou daarop zelf neergeschoten zijn en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Bij de schietpartij zou ook een omstander geraakt zijn. De Amerikaanse president Trump was op het moment van het incident in het Witte Huis aanwezig. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben de voorbije avond tienduizenden mensen actie gevoerd. Ze eisen nieuwe verkiezingen en willen de anticorruptieprotestbeweging van de voorbije maanden nieuw leven inblazen. Die beweging ontstond in november vorig jaar na de dood van 15 mensen. Die kwamen om het leven toen een dak van een vernieuwd treinstation instortte. Al snel werd de Servische regering verantwoordelijk gesteld en beschuldigd van corruptie. Daarom willen de actievoerders dat die aftreedt en er opnieuw verkiezingen worden georganiseerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn de voorbije avond zware explosies gemeld. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een grootschalige aanval met Russische ballistische raketten. De bevolking wordt opgeroepen om te schuilen in de schuilkelders. De Oekraïnse luchtmacht meldt een mogelijke aanval met een Russische Oreshnik-raket. Dat is een hypersonische middellange afstandsraket. Op het filmfestival van Cannes hebben Emmanuel Macchia en Valentin Campagne samen de prijs voor beste acteur gewonnen. De twee Belgische acteurs spelen beide de hoofdrol in de nieuwe film Coward van regisseur Lucas Dont. Die was heel blij met de bekroning voor zijn acteurs.
1: Te zien dat die twee gekozen worden boven inderdaad van die acteerkleppers. Dat is gewoon een ode aan de kracht waarmee dat zij de hoofdrollen in die film hebben neergezet. Ik denk, ze geven twee heel tedere, heel emotionele, heel gewaagde performances. En ik ben gewoon super fier dat geëerd wordt.
0: Op het festival werd ook de Belgische actrice Virginie Efira bekroond als beste actrice. En de Belgische co-productie Notre Salut won de prijs voor beste scenario. En in de hoogste klasse van het voetbal in de Euro Playoffs zijn rellen uitgebroken bij de wedstrijd tussen Standard en Charleroi. Standard verloor die wedstrijd met 0-2. Er werd gevochten en er kwamen ook vuurpijlen terecht op het veld. Ook sommige spelers waren betrokken bij de rellen. En na de wedstrijd bleef de sfeer buiten het stadion ook nog grimmig. De trainer van Standard, Vincent Euvraert, betreurt het geweld.
2: Ik denk dat het in triest is dat zo'n zaken gebeuren, überhaupt op een voetbalveld. Maar ik denk dat het nog triester is dat het eigenlijk ontwikkeld is door de spelers op het veld.
0: Het was uiteindelijk Racing Genk die de Euro Playoffs kon winnen door de wedstrijd tegen OH Leuven te winnen met 0-2. Daardoor kan Racing Genk volgende week nog een barragewedstrijd spelen om Europees voetbal. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 14 graden. Tegen de ochtend is er lokaal kans op nevel of mist. Daarna opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
4: Ik wou een iPad voor de kids.

0: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Washington in de Verenigde Staten is het Witte Huis een tijd lang in lockdown geweest nadat er in een straat die grenst aan het complex een schietpartij werd gemeld. De politie en de veiligheidsdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de eerste berichten zou een verdachte een controlepost genaderd zijn en op agenten gevuurd hebben. Hij zou daarop zelf neergeschoten zijn en zou ook overleden zijn. Bij het incident zou ook een omstander geraakt zijn. De schietpartij was duidelijk te horen tijdens een live interview met een Witte Huis-correspondent van ABC News.
1: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: De Amerikaanse president Trump was op het moment van het incident in het Witte Huis aanwezig. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn echtgenote. Ze werd door hem ook onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. De zaak kwam aan het licht nadat een vriendin van de vrouw de politie waarschuwde. Het slachtoffer wilde uitdrukkelijk dat de hoorzittingen op de rechtbank openbaar waren. Ze zou naar eigen zeggen geïnspireerd zijn door Gisèle Pelicot. Pelicot raakte wereldwijd bekend door haar getuigenis tegen haar echtgenoot, die haar bijna 10 jaar lang misbruikte, drogeerde en liet misbruiken door tientallen mannen. Op het filmfestival van Cannes hebben Emmanuel Macchia en Valentin Campagne samen de prijs voor beste acteur gewonnen. De twee Belgische acteurs spelen beide de hoofdrol in de nieuwe film Coward van regisseur Lucas Dont. Die was heel blij met de bekroning voor zijn acteurs.
2: Te zien dat die twee gekozen worden boven inderdaad van die acteerkleppers. Dat is gewoon een ode aan de kracht waarmee dat zij de hoofdrollen in die film hebben neergezet. Ik denk, ze geven twee heel tedere, heel emotionele, heel gewaagde performances. En ik ben gewoon super fier dat geëerd wordt.
0: Op het festival liever werd ook de Belgische actrice Virginie Efira bekroond als beste actrice. En de Belgische co-productie Notre Salut kreeg de prijs liever voor beste scenario. De hoofdprijs op het filmfestival van Cannes, de Gouden Palm, werd dan weer uitgereikt aan de Roemeense regisseur Cristian Mundiu voor zijn film Fjord. Het is al de tweede keer dat de regisseur een Gouden Palm kan winnen. Fjord gaat over een streng conservatief Roemeens gezin in Noorwegen. Een belangrijke film voor deze tijd, zei Mundiu.
3: My feeling is that today the society is split. It's divided, it's radicalized. And if you want, this film is a pledge against any kind of fundamentalism. It's a pledge for these things that we quote very, very often, like tolerance and inclusion and empathy. These are lovely words, and we're in Europe, we're used to lovely words, but we need to apply them more often. Thank you.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 14 graden. Tegen de ochtend is er lokaal kans op nevel of mist. Daarna opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: beste evergreens.
1: En veel artiesten van bij ons.
2: De tijd van je leven. VRT Radio BNN.
3: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

Heb jij dat ook? Als je 's morgens wakker wordt en je kijkt in de spiegel. Wat leven. Je zet maar op de wereld en het begint al. Uw pa werkt en uw ma werkt. En je vliegt in de kindercrash. En de crash

maar het leven gaat zo snel. En voordat je het weet zit op weg naar school, je boekentasken onder je arm en je zet content en fier. En je denkt nu gaat het leven beginnen, de vogeltjes zeggen, de bloemetjes.

Bart Dreger zegt, hoe lang duurt dat? 1 jaar. 1 jaar op een gans mensenleven, daar kun je toch niet blijven bij stilstaan. Dat is zo voorbij. En je zit op weg naar huis. Een gerief op je schouder, cafeetje links, cafeetje rechts. En je komt thuis. En je moeder staat in haar deurgatje en zegt ze, Jean-Pierre, zei jij dat? Is zo'n vent geworden op 1 jaar tijd. En je vader komt van zijn werk en is met zijn velo tegen de gevel. En zegt hij, Jean-Pierre, is zo'n man geworden, allemaal op 1 jaar. En jij denkt, nu hebben ze mij niet meer liggen. Nu gaan we leven, de vogeltjes, de bloemetjes. En s'avonds, heel de familie zit naar de televisie te kijken. De programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij, nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En jij direct, ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre, op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder. Dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre, ik heb gewerkt. Het is aan u een toer, ga werken, naar het fabriek. En het fabriek...

Komt de grote directeur recht naar uw machine. Hij zegt, hij zei de gij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met u spreken. Zegt de Jean-Pierre, en toen jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt. Ja, meneer de directeur. Het is niet te geloven, zegt hij. Maar Jean-Pierre, jongen, ik heb toch een probleem, zegt hij.

Ik denk Jean-Pierre, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Leven, leven. Wel mensen, vergeet het maar, hè. Verdomme vergeet het maar. Want voordat je het weet, voor zet de pijzen bij de opwekens.

En iedere dag zegt de wartje een beetje trager. Boem, boem, boem. En op een goede keer, voor de laatste keer, nog geen keer.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
2: I like! Woo!
1: Proximus. Think possible.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Washington in de Verenigde Staten is het Witte Huis een tijd lang in lockdown geweest nadat er in een straat die grenst aan het complex een schietpartij werd gemeld. De politie en de veiligheidsdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de eerste berichten zou een verdachte een controlepost genaderd zijn en op agenten gevuurd hebben. Hij zou daarop zelf neergeschoten zijn en zou ook overleden zijn. Bij het incident zou ook een omstander geraakt zijn. De schietpartij was duidelijk te horen tijdens een live interview met een Witte Huis-correspondent van ABC News.
1: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: De Amerikaanse president Trump was op het moment van het incident in het Witte Huis aanwezig. Bij een grootschalige Russische drone- en raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 1 dode en 10 gewonden gevallen. Volgens de lokale overheid werden verschillende woongebouwen en ook een school geraakt. Er ontstond ook brand. De Oekraïnse president Zelensky had eerder nog gewaarschuwd voor een mogelijke aanval met een Russische Oreshnik-raket. Een vrij nieuwe hypersonische middellange afstandsraket is dat. Op het filmfestival van Cannes hebben Emmanuel Macchia en Valentijn Campagne samen de prijs voor beste acteur gewonnen. De twee Belgische acteurs spelen beide de hoofdrol in de nieuwe film Coward van regisseur Lucas Dont. Valentijn Campagne was blij met de bekroning.
2: Like a dream, like a lucid dream. And like a really big accomplishment. Voilà, with Lucas, the three of us. Voilà, it feels like this. Wonderful.
0: Op het festival werd ook de Belgische actrice Virginie Efira bekroond als beste actrice. De hoofdprijs, de Gouden Palm, werd uitgereikt aan de Roemeense regisseur Christian Mungiu voor zijn film Fjord. Het is al de tweede keer dat de regisseur een Gouden Palm kan winnen. Fjord gaat over een streng conservatief Roemeens gezin in Noorwegen. Een belangrijke film voor deze tijd, zei Mungiu.
3: My feeling is that today the society is split. It's divided, it's radicalized, and if you want, this film is a pledge against any kind of fundamentalism. It's a pledge for these things that we quote very, very often, like tolerance and inclusion and empathy. These are lovely words, and we're in Europe, we're used to lovely words, but we need to apply them more often. Thank you.
0: En in het boksen heeft de voormalige Nederlandse kickbokskampioen Rico Verhoeven niet voor een verrassing kunnen zorgen in de wedstrijd tegen de Oekraïnse wereldkampioen Oleksandr Usyk. Verhoeven is een nieuwkomer in het boksen zelf en leek even op weg om Usyk te verslaan, maar werd net aan het einde van de 11e ronde toch knock-out geslagen. Usyk blijft daardoor kampioen zwaargewicht bij de boksbond WBC. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 14 graden. Lokaal is er kans op nevel of mist. Na de ochtend opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: VRT Radio BNE Live.

0: is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Washington in de Verenigde Staten is het Witte Huis een tijd lang in lockdown geweest, nadat er in een straat die grenst aan het complex een schietpartij werd gemeld. De politie en de veiligheidsdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de eerste berichten zou een verdachte een controlepost genaderd zijn en op agenten gevuurd hebben. Hij zou daarop zelf neergeschoten zijn en overleden zijn. Bij het incident zou ook een omstander geraakt zijn. De schietpartij was duidelijk te horen tijdens een live interview met een Witte Huis-correspondent van ABC News.
1: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: De Amerikaanse president Trump was op het moment van het incident in het Witte Huis aanwezig. Bij een grootschalige Russische drone- en raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 1 dode en 10 gewonden gevallen. Volgens de lokale overheid werden verschillende woongebouwen en ook een school geraakt. Er ontstond ook brand. De Oekraïnse president Zelensky had eerder nog gewaarschuwd voor een mogelijke aanval met een Russische Oreshnik-raket. Dat is een vrij nieuwe hypersonische middellange afstandsraket. Op de Filipijnen zijn de reddingsdiensten op zoek naar tientallen bouwvakkers na de instorting van een gebouw van 9 verdiepingen. Het gebouw was in opbouw, ook de stijgers zouden ingestort zijn. De ramp zou gebeurd zijn tijdens hevig stormweer. De reddingsactie verloopt moeizaam, een 20-tal arbeiders kon al gered worden. Voorlopig zijn er nog geen dodelijke slachtoffers gemeld. En op het filmfestival van Cannes hebben Emmanuel Macchia en Valentin Campagne samen de prijs voor beste acteur gewonnen. De twee Belgische acteurs spelen beide de hoofdrol in de nieuwe film Coward van regisseur Lucas Dont. Valentin Campagne was blij met de bekroning.
2: Like a dream, like a lucid dream. And like a really big accomplishment. Voilà, with Lucas, the three of us. Voilà, it feels like this. Wonderful.
0: Op het festival werd ook de Belgische actrice Virginie Efira bekroond als beste actrice. De hoofdprijs, de Gouden Palm, werd uitgereikt aan de Roemeense regisseur Christian Mungiu voor zijn film Fjord. Het is al de tweede keer dat de regisseur een Gouden Palm kan winnen. Fjord gaat over een streng conservatief Roemeens gezin in Noorwegen. Een belangrijke film voor deze tijd, zei Mungiu.
3: My feeling is that today the society is split. It's divided, it's radicalized. And if you want, this film is a pledge against any kind of fundamentalism. It's a pledge for these things that we quote very, very often, like tolerance and inclusion and empathy. These are lovely words, and we're in Europe, we're used to lovely words, but we need to apply them more often. Thank you.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 14 graden. Lokaal is er kans op nevel of mist. Na de ochtend opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: is 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de Verenigde Staten heeft een man schoten gelost vlakbij het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Een voorbijganger raakte gewond. Door de schietpartij ging het Witte Huis een tijd lang in lockdown. President Trump was er op dat moment ook. Volgens Amerikaanse media was de schutter een man van 21 met psychische problemen. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht aangevallen met Russische raketten en drones. Daarbij zijn een dode en 13 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van Kiev. Hij zegt dat een school en enkele flatgebouwen geraakt zijn. Op het filmfestival van Cannes hebben de twee hoofdrolspelers uit de film Coward samen de prijs voor beste acteur gewonnen. Coward is de nieuwe film van de Gentse regisseur Lucas Dont over de liefde tussen twee militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. De jonge Belg Emmanuel Macquia en de Fransman Valentin Campagne speelden die militairen. Voor Macquia was het zelfs nog maar zijn eerste filmrol. Een geweldige bekroning, zegt regisseur Lucas Dont.
1: Te zien dat die twee gekozen worden boven inderdaad Van die acteerkleppers. Dat is gewoon een ode aan de kracht waarmee dat zij de hoofdrollen in die film hebben neergezet. Ik denk, ze geven twee heel tedere, heel emotionele, heel gewaagde performances. En ik ben gewoon super fier dat geëerd wordt.
0: Een andere Belg, actrice Virginie Efira, kreeg in Cannes de prijs voor beste actrice. Sport Racing Genk heeft de Europe Playoffs in het voetbal gewonnen. Op de laatste speeldag stak het nog Standaard voorbij. Genk won met 0-2 tegen OH Leuven en Standaard verloor thuis tegen Charleroi met 0-2. Na de match op Standaard braken rellen uit. Spelers van Charleroi daagden de supporters van Standaard uit en die bestormden het veld. De trainer van Standaard, Vincent Huvraar, betreurt het geweld.
2: Ik denk dat het intriest is dat zo'n zaken gebeuren überhaupt op een voetbalveld. Maar ik denk dat het nog triester is dat het eigenlijk ontwikkeld is door de spelers op het veld.
0: De voetbalcompetitie valt intussen in de plooi. Racing Genk speelt volgende week nog een baragewedstrijd om Europees voetbal. En SK Lommel speelt volgend jaar na bijna 25 jaar weer in de hoogste klasse. Lommel kwam als beste uit twee baragewedstrijden tegen Dender. Het weer nog. Vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen opnieuw tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde. Vanaf woensdag dan wat minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
1: VRT Radio BNE Live.

0: 7 uur, goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Donkt. In de Verenigde Staten heeft een man schoten gelost vlakbij het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Een voorbijganger raakte bij het incident ook gewond. Het Witte Huis ging een tijd in lockdown en president Trump was er op dat moment ook. De schoten waren te horen toen een journaliste van ABC net verslag uitbracht van bij het Witte Huis.
1: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart. No.
0: Volgens Amerikaanse media was de schutter een man van 21 met psychische problemen. 1 op de 10 gezinnen vindt kraanwater niet veilig voor de gezondheid. Dat blijkt uit de gezinsbarometer van de Gezinsbond. Recent nog bleek kraanwater in de Westhoek vervuild met een verboden pesticide. En daar drinken mensen ook minder kraanwater. Maar minister van Omgeving Jo Broens heeft onlangs beslist dat het drinkwater pas over 3 jaar aan strengere Europese normen moet voldoen. Dat maakt mensen ongerust, zegt Pieter Ledegang van de Gezinsbond.
2: Natuurlijk, als er problemen zijn met drinkwater en de minister stelt eerder de norm in vraag dan de vervuiling, dan heeft dat uiteraard een negatieve impact op het vertrouwen van mensen. En dat merken we ook heel sterk op de cijfers vanuit West-Vlaanderen, waar dat in de rest van Vlaanderen 1 op 10 geen vertrouwen heeft in het kraanwater, is dat in West-Vlaanderen 15%. Dus dat is een helft meer.
0: Op het filmfestival van Cannes hebben de 2 hoofdrolspelers uit de film Coward samen de prijs voor beste acteur gewonnen. Coward is de nieuwe film van de Gentse regisseur Lucas Dont over de liefde tussen 2 militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Die militairen worden gespeeld door de jonge Belg Emmanuel Macquia en de Fransman Valentin Campagne. Voor Macquia was het zelfs nog maar zijn eerste filmrol. Een absolute verrassing, zegt onze filmkenner Lieven van Gils.
3: Iedereen kwam hier compleet uit de lucht vallen. Niemand had dat verwacht, dat die 2 met die prijs zouden gaan lopen. En het is ook wel de verdienste van Lucas Dont, moet ik zeggen, die er de gewoonte van maakt om jonge en onervaren acteurs te zoeken. En hij plukt die bij wijze van streken weg van de straat. Dat is echt wel zijn verdienste.
0: Ook bij de actrices waren er 2 winnaars en ook daar was een Belgische bij, de 49-jarige Virginie Efira, een gevestigde waarde in de Franse cinema. In het voetbal heeft Genk de Europe Playoffs gewonnen door met 0-2 te winnen tegen OH Leuven, terwijl concurrent Standaard met 0-2 verloor tegen Charleroi. Genk speelt volgende week nog een wedstrijd om Europees voetbal af te dwingen. Op Standaard braken na de match zware rellen uit. Spelers van Charleroi gingen de supporters van Standaard uitdagen en die bestormden het veld. Binnen en buiten het stadion was het een hele tijd onrustig. Vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen opnieuw tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde. Vanaf woensdag wat minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio BNE.
5: Goedemorgen en een fijne Pinksteren. Het is ook de dag van de nationale parken. En met het voorspelde weer moet dat een voltreffer worden. Welkom.
4: Radio BNE Klaarwakker Weekend.
6: Herbert Verhagen.

Daarna Winder. Net zoals velen met het juiste been uit bed gestapt, zelfs de file bij de bakker kan ons niet deren, want het wordt een topdag. Met de volgende Evergreen trok Connie Froboes in 1962 naar het Songfestival voor Duitsland.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: VRT Radio BNE Live.

0: bekend. Zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Boeva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
1: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: VRT Radio BNE Live.

Paul McCartney en Wings. En nu naar 1994. Dat was in Vlaanderen het Laura Pausini-jaar. Haar team pakte het ook heel slim aan door met twee singles te scoren die op twee verschillende albums van haar stonden. Eerst La Solitudine en daarna deze oorworm, Strani Amori.

0: jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd.
2: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja.
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met... Immoscoop.

Liefde is een spel van geven en nemen, zong Phil Collins. Bij Lisa Delbo is het een kaartspel. 10 jaar geleden bracht ze het album Jokers en Pokers uit. En daarop laat ze horen hoe zij de dag plukt.

Eruption, hier op Radio Bene. Ben jij al geabonneerd op onze gratis nieuwsbrief? Zeker doen, hè, als je als eerste wilt weten komen wat we hier zoal van plan zijn. Inschrijven gaat makkelijk op het Radio Bene-kanaal van VRT Max.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Maar, hoezo?
1: Sorry, Marties WK.
3: Scoor nu de JBL Senslite draadloze oortjes. Voor maar €77. Mediamarkt.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
5: Leuke video!
4: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
6: Oh, ik snap er niks van.
7: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
8: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.

Happiness. In 2010 bracht Paul Michiels dat liedje al eens uit. De melodie bedacht hij samen met een klassieke dirigent, arrangeur, componist en docent aan de KU Leuven, Jeroen Doe. En voor de tekst werd een beroep gedaan op de Amerikaan Michael Garvin, die ook al voor de andere helft van Soul Sister, Jan Leijers, in zijn pen kroop.

0: mamá y dice que llevas la
1: cara.
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: ¿Existe? ¿Bancaria no funciona? Va, ons kaart werkt niet.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm? Precies zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
3: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
5: Tartaratata.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
7: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Volgens president Trump zitten de onderhandelingen met Iran in de laatste fase. Op het filmfestival van Cannes zijn een Belgische acteur en actrice bekroond. En in het voetbal wint Genk de Europe Playoffs. Bij concurrent Standaard breken rellen uit. De Amerikaanse president Trump zegt dat de onderhandelingen met Iran over een einde aan de oorlog grotendeels afgerond zijn. Trump postte op sociale media dat de laatste details besproken worden en dat het akkoord onder meer inhoudt dat de Straat van Hormuz opnieuw opengaat voor de scheepvaart. Paulien Lambert, is een akkoord tussen de VS en Iran dan echt dichtbij nu?
1: Ja, dat is moeilijk in te schatten, ondanks die optimistische toon van de Amerikaanse president. Want we krijgen verschillende boodschappen vanuit de VS en Iran over die onderhandelingen. Volgens Amerikaanse bronnen is Iran bereid om toegevingen te doen over zijn kernprogramma. En dat is heel belangrijk, want de VS zegt dat Iran een kernwapen probeert te ontwikkelen met dat nucleair programma. En dat is ook een van de redenen die Trump heeft gegeven om oorlog te voeren tegen Iran.
0: Wat zeggen ze aan de Iraanse kant?
1: Iraanse bronnen, ja, die zeggen dan weer dat er nu niet over dat kernprogramma wordt gepraat en dat de nadruk vooral ligt op het stoppen van de oorlog en het opheffen van Amerikaanse sancties tegen Iran. Het lijkt er dus een beetje op dat beide kanten proberen te benadrukken dat zij hun slag aan het thuishalen zijn, maar het is eigenlijk nog heel mistig. Of er nu uiteindelijk echt een akkoord uit de bus zal komen, wat daar precies zal instaan, ook over die straat van Hormuz bijvoorbeeld, niet onbelangrijk. Het kan ook nog dat het toch nog misloopt op het einde, want de boodschap dat een deal dichtbij is, is ook al eerder gekomen zonder resultaat.
0: Dankjewel, Paulien. En terwijl die berichten over het overleg binnenliepen, heeft een man schoten gelost vlakbij het Witte Huis in Washington. Geheimagenten hebben hem neergeschoten en hij is later in het ziekenhuis overleden. Een voorbijganger raakte bij het incident ook gewond. De schoten waren te horen toen een journaliste van ABC net live verslag uitbracht.
2: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: Volgens Amerikaanse media was de schutter een man van 21 met psychische problemen. Nog maar een maand geleden was er een schietpartij tijdens een diner met de correspondenten van het Witte Huis. Toen moest de president geëvacueerd worden. 1 op de 10 gezinnen vindt kraanwater niet veilig om te drinken. Dat blijkt uit onderzoek van de Gezinsbond. Recent nog bleek kraanwater in de Westhoek vervuild met een verboden pesticide. En daar drinken mensen ook minder kraanwater. Maar minister van Omgeving Jo Broens heeft onlangs beslist dat het drinkwater pas over 3 jaar aan strengere Europese normen moet voldoen. Dat maakt mensen ongerust, zegt Pieter Ledegang van de Gezinsbond.
3: Natuurlijk, als er problemen zijn met drinkwater en de minister stelt eerder de norm in vraag dan de vervuiling, dan heeft dat uiteraard een negatieve impact op het vertrouwen van mensen. En dat merken we ook heel sterk op de cijfers vanuit West-Vlaanderen, waar dat in de rest van Vlaanderen 1 op 10 geen vertrouwen heeft in het kraanwater, is dat in West-Vlaanderen 15%. Dus dat is een helft meer.
0: Op het filmfestival van Cannes hebben de 2 hoofdrolspelers uit de film Coward samen de prijs voor beste acteur gewonnen. Coward is de nieuwe film van de Gentse regisseur Lucas Dont over de liefde tussen 2 militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Die militairen worden gespeeld door de jonge Belg Emmanuel Macquia en de Fransman Valentin Campagne. Voor Macquia was het zelfs nog maar zijn eerste filmrol. Een absolute verrassing, zegt onze filmkenner Lieven van Gils.
4: Iedereen kwam hier compleet uit de lucht vallen. Niemand had dat verwacht, dat die 2 met die prijs zouden gaan lopen. En het is ook wel de verdienste van Lucas Dont, moet ik zeggen, die er de gewoonte van maakt om jonge en onervaren acteurs te zoeken. En hij plukt die bij wijze van streken weg van de straat. Dat is echt wel zijn verdienste.
0: Bij de actrices waren er ook 2 winnaars en ook daar was een Belgische bij. De 49-jarige Virginie Efira, een gevestigde waarde in de Franse cinema. In het voetbal heeft Genk de Europe Playoffs gewonnen door met 0-2 te winnen tegen OH Leuven, terwijl concurrent Standaard met 0-2 verloor tegen Charleroi. Op het einde van de match hoorde keeper Luca Brugmans van Genk dat het er goed uitzag.
5: Ja man, op het einde was er een corner en ik hoorde Zakka schreeuwen. Standaard is dat verliezen. Dus ja, sindsdien wist ik het wel een beetje. Maar natuurlijk blij dat je daar zekerheid in hebt. En ja, volgende week gewoon opnieuw 4 clean sheets op rij. En laten we daar de 5 van maken.
0: Genk speelt volgende week nog een wedstrijd om Europees voetbal af te dwingen. Standaard greep daar dus naast. En na de match braken zware rellen uit. Spelers van Charleroi gingen de supporters van Standaard uitdagen. En die bestormden het veld. Trainer Vincent Huvraar van Standaard betreurt het geweld, maar wijst naar Charleroi als aanstoker.
6: Ik denk dat het intriest is dat zo'n zaken gebeuren, überhaupt op een voetbalveld. Maar ik denk dat het nog triester is dat het eigenlijk ontwikkeld is door de spelers op het veld.
7: Binnen en buiten het stadion van Standaar was het een hele tijd onrustig. En SK Lommel speelt volgend jaar na bijna een kwart eeuw weer in de hoogste klasse. Het was over twee baragewedstrijden beter dan Dender. De vreugde bij Lommel is enorm, zegt voorzitter en oud-speler Harm van Veldhoven.
8: Ja, het is gelukt. Het was, wat ik zei, anderhalve bloed, zweet en tranen. Het was niet goed, maar dat speelt vandaag om 1-0. We zijn terug.
7: Lommel kwam 6 jaar geleden in handen van dezelfde eigenaar als Manchester City. Vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen opnieuw tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde. Vanaf woensdag wat minder warm. Dit nieuws begon met de gesprekken tussen de VS en Iran. Volgens president Trump zijn de onderhandelingen met Iran bijna afgerond. Maar hoe ver ze echt staan om de oorlog te stoppen is niet duidelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Radio Bene.
10: Radio Bene, klaarwakker weekend.
9: Herbert Verhagen.
11: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na.
10: Een fijne Pinksterzondag.

0: Walking Barefoot.
1: Peter Tosh en Mick Jagger. Terug naar een van onze muzikale helden nu. De voorbije week was er een die hij vast zal blijven koesteren. Want we hebben hier op Radio BNN zijn 75ste verjaardag uitgebreid in de verf gezet. Johan Verminne.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gram. Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: VRT Radio BNE Live.

de rijk gevulde kast met evergreens van de jaren 70. Hotel California van de Eagles en de 70s komen hier vanmiddag ook uitgebreid aan bod, want tussen 4 en 6 krijg je Radio BNE tophits uit 1972 met muziek van Marva, Willy Sommers, Wiltura, Middle of the Road, Elvis Presley enzovoort. Meer dan een streling voor het oor dus. Vanmiddag op Radio BNE.

0: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
2: Die tijdsregistratie bedoelt je?
1: Ja.
2: Daar kan ik u bij helpen.
0: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
3: Het is Bolt Eendaagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen. Van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.

Bowie is er al 10 jaar niet meer. En ik weet nog perfect waar ik was toen het nieuws bekend raakte dat hij overleden was. De collega die recht tegenover mij zat, op de redactie van Radio 2 West-Vlaanderen, ja, die was compleet van slag. Want Bowie hoorde bij de soundtrack van zijn jeugd. Straf toch wat muziek kan doen met iemand. En collega Vanessa van Hoven, die bewaart ook heel wat muzikale helden en heldinnen in haar hart. Een deel daarvan brengt ze vanavond mee voor de Red Pack hier op Radio BNE van 6 tot 8.

In 2019 kwam een fijn vervolg aan dit leuke liedje van Margit Hermans. Het waren Sven de Ridder en Gunter Levy die het inzongen voor Like Me met bijhorend dansje. Ja, dat moet haar vast goed gedaan hebben. Net als de ontelbare steunbetuigingen die ze deze week mocht ontvangen. Vlaanderen steekt haar duidelijk een hart onder de riem. Radio BNE.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
4: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
3: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
4: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
3: Nee.
4: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
3: Ja, hè? Zoiets.
4: Je weet het niet, hè, mama.
5: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.

Thomas zelf is al jaren een artistieke chameleon en nu trapt hij ook zijn zomer af met de nieuwe single Chameleon. Fijne Pinksterdagen en morgen ben ik er vanaf 7 uur. Heel graag tot dan.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
0: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
0: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Volgens president Trump zitten de onderhandelingen met Iran in de laatste fase. Er was vannacht een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. En op het filmfestival van Cannes zijn een Belgische acteur en een actrice bekroond. De Amerikaanse president Trump zegt dat de onderhandelingen met Iran om de oorlog te stoppen grotendeels afgerond zijn. Trump postte op sociale media dat de laatste details besproken worden en dat het akkoord onder meer inhoudt dat de straat van Hormuz opnieuw opengaat voor de scheepvaart. Pauline Lambert, is een akkoord tussen de VS en Iran nu echt dichtbij?
1: Ja, dat is moeilijk in te schatten, ondanks die optimistische toon van de Amerikaanse president. Want we krijgen verschillende boodschappen vanuit de VS en Iran over die onderhandelingen. Volgens Amerikaanse bronnen is Iran bijvoorbeeld ook bereid om toegevingen te doen over zijn kernprogramma. En dat is belangrijk, want de VS zegt dat Iran een kernwapen probeert te ontwikkelen met dat programma. En het is ook een van de redenen die Trump heeft gegeven om oorlog te voeren tegen Iran.
0: Wat zeggen de Iraniërs daarover?
1: Ja, in Iraanse bronnen klinkt het dan weer dat er nu niet over dat kernprogramma wordt gepraat en dat de nadruk vooral ligt op het opheffen van Amerikaanse sancties tegen Iran. Het lijkt er dus op dat beide kanten proberen te benadrukken dat zij hun slag aan het thuishalen zijn. Maar het is eigenlijk heel onduidelijk of er dus uiteindelijk een akkoord zal komen en wat daar dan precies in zal staan, ook over die straat van Hormuz. Want Iraanse media melden ook net dat Iran de controle over die straat niet zomaar zal opgeven. Het kan dus zeker nog mislopen op het laatste moment, want dat is eerder ook al gebeurd.
0: Dankjewel, Pauline. Bij het Witte Huis in Washington is een man beginnen te schieten aan een controlepost. Geheimagenten schoten hem daarop zelf neer en de man is aan zijn verwondingen overleden. Het zou iemand met psychische problemen geweest zijn. Een voorbijganger raakte bij het incident ook gewond. President Trump was op dat moment in het Witte Huis. Daar moest iedereen een tijdje in lockdown gaan. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht aangevallen met Russische raketten en drones. Volgens de burgemeester zijn daarbij 4 doden gevallen. Bruno Beekman is in Odessa, in het zuiden van Oekraïne, en zag de raketten overvliegen op weg naar Kiev.
2: Het zou wel eens de zwaarste aanval sinds het begin van de oorlog kunnen zijn, met Kiev als ultiem doel. Hè. Er werden drones afgeschoten, ballistische raketten. We hebben trouwens vannacht hier in Odessa ballistische raketten letterlijk zien voorbijvliegen toen ze werden afgeschoten vanuit de Krim op 300 kilometer van hier. Maar er zijn dus woongebouwen geraakt, een grote markt, een shoppingcenter.
0: 1 op de 10 gezinnen vindt kraanwater niet veilig om te drinken. Dat blijkt uit onderzoek van de Gezinsbond. In 6 op de 10 gezinnen wordt wel kraanwater gedronken. Recent nog bleek kraanwater in de Westhoek vervuild met een verboden pesticide. En daar zijn de mensen er duidelijk minder gerust op. De plek waar mensen wonen en hun opleidingsniveau spelen een rol, zegt Pieter Ledegang van de Gezinsbond.
3: Ook hier komt West-Vlaanderen weer naar voren, waar dat 50% fles water drinkt, waar dat voor de rest maar rond de 37% zit. We zien ook dat mensen met een hogere opleiding eerder kraanwater zullen drinken. Daar komt dat overeen met een onderzoek in Nederland, waar blijkt dat kinderen en mensen met een lagere opleiding gemakkelijker beïnvloed worden door online informatie, vaak valse informatie, die kraanwater in slecht daglicht stelt.
0: Op het filmfestival van Cannes hebben de 2 hoofdrolspelers uit de film Coward samen de prijs voor beste acteur gewonnen. Coward is de nieuwe film van de Gentse regisseur Lucas Dont over de liefde tussen 2 militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Die militairen worden gespeeld door de jonge Belg Emmanuel Macquia en de Fransman Valentin Campagne. Voor Macquia was het zelfs nog maar zijn eerste filmrol. Een grote verrassing, zegt regisseur Lucas Dont.
4: Ik denk voor hun 2 is dat natuurlijk life-changing. Emmanuel heb ik gevonden in zijn agricultuurschool. Dus die jongen die had een andere carrière gepland. Maar ik denk dat hij dan misschien toch nu 2 keer ook gaat nadenken. Hè. Ik denk dat er zoveel getalenteerde mensen op deze planeet rondlopen. En dus ik denk dat ik altijd op zoek ga naar wie denk ik dat deze rollen echt met de grootste passie gaat kunnen brengen.
0: Bij de actrices waren er ook 2 winnaars en ook daar was een Belgische bij, de 49-jarige Virginie Efira, een gevestigde waarde in de Franse cinema. De hoofdprijs, de Gouden Palm, ging naar de film Fjord van een Roemeense regisseur. In het voetbal heeft Racing Genk de Europe Playoffs gewonnen door OH Leuven te verslaan met 0-2, terwijl concurrent Standaar met 0-2 verloor tegen Charleroi. Genk speelt volgende week nog een wedstrijd tegen Gent of
5: Mechelen om Europees voetbal af te dwingen. Op Standaar braken zware rellen uit toen spelers van Charleroi na de match de supporters van Standaar gingen uitdagen, bestormden die het veld. SK Lommel mag na 23 jaar weer naar de hoogste voetbalklasse. Het was over twee baragewedstrijden beter dan Dender. De vreugde bij Lommel is enorm, zegt voorzitter en oud-speler Harm van Veldhoven.
6: Ja, het is gelukt. Het was, wat ik zei, onderhalve bloed, zweet en tranen. Het was niet goed, maar dat speelt vandaag allemaal geen rol. We zijn terug.
5: Lommel kwam 6 jaar geleden in handen van dezelfde eigenaar als Manchester City. Vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen opnieuw tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde weer. Vanaf woensdag wat minder warm. Dit nieuws begon met de gesprekken tussen de VS en Iran. Volgens president Trump zijn de onderhandelingen met Iran bijna afgerond. Maar hoe ver ze echt staan om de oorlog te stoppen is niet duidelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: ben ik nooit alleen.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Train. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
4: stap met meer korting op de trein.
5: 40%, het zal wel zijn.
6: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
5: In Wallonië eens proberen.
6: Of naar een pretpark gaan misschien.
5: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
3: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.

0: TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw.
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn.
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
1: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
1: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht, hè.
5: Rustig, schat.
4: Is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Ziet je dat, Alex? 2 pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
7: Maar hoe weten ze dat er niet instorst?
1: Dat is goed vastgezet, hè?
7: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
1: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
7: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
1: Ja.
8: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Open Wervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
9: Een ticket naar paradijs.
10: Elke maand.
9: Romantisch weekend in Parijs.
10: Elke maand.
9: Leren surfen op Hawaii.
10: Elke maand.
9: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
10: Elke maand.
9: Pizza's proeven in Milano.
10: Elke maand.
9: Taco's maken in Mexico.
11: Win for life.
12: Win for life.
11: Win tot 5000 euro elke maand.
12: Elke maand, elke maand, elke maand.
11: We leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
13: Het is Bolt in de Haagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen. Van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
14: Ik ben toch rustig!
15: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Radio BNE.
16: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dood. Rusland heeft vannacht een grootschalige aanval met raketten en drones uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er zijn woongebouwen en een winkelcentrum geraakt. 4 mensen zijn gestorven en tientallen gewond geraakt. Volgens president Zelensky is er een bijzonder krachtige raket voor gebruikt, vertelt Bruno Beekman vanuit Oekraïne.
1: De Oreshnik-raket, in het Nederlands Hazelaar, is een ultrasnelle middellange afstandsraket die uitgerust kan worden met een nucleaire lading. Ze is onmogelijk te onderscheppen, want ze vliegt heel snel, 6100 kilometer per uur. De Oreshnik-raket is eigenlijk het Russische toverwoord voor angst. Als ze echt mensen angst willen inboezemen, dan wordt die Oreshnik altijd vernoemd.
0: De Amerikaanse president Trump zegt dat de onderhandelingen over een deal met Iran bijna afgerond zijn. Een onderdeel van de overeenkomst zou zijn dat de zeestraat van Hormuz weer opengaat voor de scheepvaart. Volgens Amerikaanse bronnen zou Iran ook toegevingen willen doen over zijn nucleaire programma, maar dat spreken Iraanse bronnen dan weer tegen. In Pakistan zijn tientallen doden en gewonden gevallen bij een bomaanslag vlakbij een treinspoor. Een passagierstrein reed voorbij en ontspoorde voor een deel. De aanslag gebeurde in de westelijke provincie Baluchistan en is opgeëist door een groep die provincie wil afscheuren van Pakistan. Op het filmfestival van Cannes hebben de 2 hoofdrolspelers uit de Belgische film Coward samen de prijs voor beste acteur gewonnen. Het zijn de Fransman Valentin Campagne en de jonge Belg Emmanuel Macquia, die voor het eerst acteerde in een film. De Gentse regisseur Lucas Dont is trots, ook al grijpt hij zelf naast de hoofdprijs de Gouden Palm.
2: De realiteit is natuurlijk dat je daar inderdaad naast hebt, maar ik ben iemand die graag ambitieus is en die graag meedoet om te winnen. Dat geeft mij adrenaline, dat geeft mij energie, maar die ook, denk ik, heel goed kan verliezen. In de zin van, ik zie het als een heel grote eer dat die 2 hun performances beloond is vandaag, want zij zijn het hart van de film. Ik vind het zelfs echt de juiste prijs voor de film, oprecht.
0: De Gouden Palm ging uiteindelijk naar de film Fjord van een Roemeense regisseur. De Waalse voetbalderby tussen Standard en Charleroi is op zware rellen uitgedraaid. Standard verloor met 0-2 en maakt geen kans meer op Europees voetbal. Toen spelers van Charleroi de supporters gingen uitdagen, bestormden die het veld en was het een tijd onrustig binnen en buiten het stadion. Niet Standard, maar Genk won uiteindelijk de Europe Playoffs. Genk versloeg OH Leuven met 0-2. Het blijft vandaag zonnig en erg warm. We halen opnieuw tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde. En vanaf woensdag wat minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Appermond.
1: Dank u wel. Goeiedag allemaal. En de zoete inval is vandaag in cultuurcentrum De Binder te gast in Puurs. En we hebben drie toffe paneleden. Bart Peters, Céline van Oortsel en Herman Brusselmans. APPLAUS.

0: Herman, welkom ook.
1: Dankjewel.
0: Heb ik het juist dat ik vind dat jij de laatste jaren een beetje zachter geworden bent?
1: Dat is onjuist.
0: Ja? Maar het klopt toch dat jij nu naar een pretpark gaat?
1: Ja.
0: Het klopt dat jij met een bakfiets rondrijdt?
1: Ja.
0: Dat heeft toch alles te maken met de geboorte van je zoontje?
1: Nee, dat heeft te maken met mijn vriendin. Die gaat graag naar pretparken en die heeft een bakfiets. Ik heb ook een zoontje, maar ja, dat neem ik er dan maar bij.
0: Ja, nee, ik had echt het idee dat jouw imago van straffe uitspraken, dat je dat een beetje achterwege gelaten
1: hebt. Ja, vandaar dat ik nog altijd het proces lopen heb natuurlijk.
0: Ja, imago, dat speelt natuurlijk wel een rol, maar daar ben je niet mee bezig.
1: Nee, totaal niet.
0: Jij, Celine, ben jij bezig met imago?
2: Ja, ik denk dat wel, onbewust ook. Toch, ja, als ik nee zou zeggen, zou ik liegen.
0: Ja. En hoe uitzicht dat dan?
2: Ik denk niet dat ik heel veel oplet in wat ik doe of zeg, maar toch wel meer dan ik zou doen als ik niet bekend was.
0: Ja. Ja.
2: Sowieso, met alles wat ik post, denk ik wel van, oh ja, dat gaat wel iedereen te zien krijgen.
0: En dat zou je wel kunnen doen mocht je niet bekend zijn?
2: Misschien, ik denk niet dat er heel veel anders zou zijn. Dus ik denk ik een brave seut eigenlijk. Hè? Maar je bent daar wel meer mee bezig.
0: En jij, Bart?
3: Ik ben eigenlijk een gewone mens. Maar ik had vroeger wel eens, nu zouden ze dat ADHD noemen. Maar toen zeiden ze gewoon, allee, die een druktemaker, die kan nooit stilzitten enzovoort. Maar nu is er een omgekeerde beweging. Ik ben eigenlijk een bedaarde grootvader geworden. Maar als ik ergens optreed, de mensen zijn bijna ontgoocheld als ik het niet afbreek, het podium. Dus ik blijf dat maar doen. Dat is ook een goede fitness.
0: Ja, dat wou ik net vragen. Ja. Doe je iets fysiek om in goed shape te blijven?
3: Ik ga joggen in het park. En als ik kan met de fiets gaan, dan doe ik het met de fiets. En voor alle duidelijkheid, niet met een e-bike, maar een echte fiets. Hè. Ik ga wel eens met mijn goede vriend en buurman Jan Leijers fietsen. Hij met een e-bike, ik met een gewone fiets. Dan gaan wij de brug op en dan zeg je, allee Bartje, volg je. Ik zeg, maar jij hebt een e-bike, jongen. Ik moest een baas stompen. En dan zo, die onnozel gewoon fietsen, zouden we dat moeten verbeteren, zegt hij dan.
0: Enfin, imago of niet, langskomen bij ons is ook goed voor je imago. Straks de eerste vraag.

0: We minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft me diep geraakt.
1: Olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen. En de meest bezetene stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: En toen dacht ik bij middengelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog proberen op hun levensgezel in te kruipen.

0: Wij spelen vandaag De Zoete Inval met Celine van Oitsel, Bart Peters en Herman Brusselmans. Een vraag van Ralf Schoukens uit Appeltere. Je hebt het misschien al gemerkt, schrijft Ralf, wanneer een vliegtuig klaar is om te gaan landen, dan gaan in het vliegtuig de lichten in de cabine allemaal uit.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervedag. Alle info en

0: je een noodlanding moet maken. S'nachts bijvoorbeeld. Ja? Dat was een tip.
1: S'nachts. Is het donker? En dan nemen uw andere zintuigen het beter over om te overleven? Je hoort beter, je ziet beter. Je ziet beter in het donker als niet met dat contrast.
0: Dus de lichten in de cabine worden volledig gedoofd. Ja? En waarom doen ze dat? Om jou, ga nog even door daarop.
1: Zicht.
0: Om jouw ogen
1: aan te passen.
2: Te laten wennen.
0: Aan het buiten donkerste. Goed geraden op aangeven van Herman Dossoli.
2: Wow. Oké.
0: Dus Céline, je had dat al goed gezegd. In die zin, de lichten worden gedimd en dan vallen de markeringen voor de nooduitgangen beter op. Ook overdag en zeker 's nachts. Want stel dat je moet evacueren, dan heb je buiten je ogen gewend gemaakt aan de donkerte buiten.
2: Ja, natuurlijk. Oké.
0: Ja. Ooit een noodlanding moeten maken of een...
3: Ja.
0: Nee.
3: En dat was helemaal niet plezant. Ik was ooit, dat is heel lang geleden, was in de vorige eeuw, was ik een popster bij de radio's. En wij moesten wel eens van Duitsland en dan naar Hongarije en dan naar... En dan was er een Deens vliegmaatschappijtje. En die zegde, wij kunnen zorgen voor een privévliegtuig. Wij dachten, Duits wordt...
0: Wauw, sterren.
3: Dat was een gammel bak, dat kun je niet geloven. Dat was echt een stom vliegtuig. En dat was vol fouten. En op een bepaald moment moesten ze een noodlanding maken. En ze hadden een vliegtuig, hè, bandenpech. Dus een van die banden, hè, was plat. Dat landt op zijn banden, hè, een vliegtuig. Dat is natuurlijk zo. Dus dat we dan zo komen en dan zo... Ja, we staan stil en we leven nog. Jee, optreden. Maar heel raar, heel raar.
1: Je hebt geen vliegangst sindsdien.
3: Nee, ik denk, zo erg wordt het nooit meer.
0: Herman, jij? Vliegangst?
4: Geen vliegangst. En wel ook al eens een noodsituatie. Niet met een vliegtuig, maar met een helikopter. Ik had van mijn vriendin van mijn verjaardag een helikoptervlucht gekregen. Dat was de eerste zegt twee, maar die piloot zegt, we gaan toch vliegen, niks aan de hand. En dat raakte in nood. Maar ik heb mij toen kunnen redden met de schietstoel.
0: Céline.
1: Ik heb wel een beetje vliegangst. Het is te zeggen, ik ben toch altijd heel blij als ik terug aankom. Ik ben zo van een controlefreak en ik ben pas gerust als we veilig geland zijn.
0: Maar het is niet zo dat je een vakantie boekt en niet met het vliegtuig uit angst daarvoor?
1: Nee, zo erg is het dan ook niet. Nee,
4: okay. Het is wel zo, Luc, dat er nog een geluk is dat ze het vliegtuig uitgevonden hebben. Hè? Want anders zaten al die piloten zonder werk. Sorry, Bart.
3: Dat is heel waar. Applaudisseren jullie voor de piloot?
1: Nee. Nee. En dat is niet, ik heb daar keiveel waardering voor, maar nee, ik weet niet. Ik vind het altijd een beetje ongemakkelijk als dat gedaan wordt.
0: En ik denk zelfs dat geen enkele piloot dat hoort. Die heeft zijn hoofdtelefoon op.
2: Dat is het juiste antwoord. Die mensen die horen dat niet.
3: Die zitten er te pletteren, te applaudisseren, maar die mannen zijn met andere dingen bezig. Die zitten in de cockpit.
1: Dus niet meer doen.
0: Nee, dat is echt op toeristische vluchten heb je dat nog wel.

0: Herman Brusselman, Céline van Oitsel en Bart Peters gaan op zoek naar de juiste antwoorden. Een vraag van Vanessa Schillemans uit Roosbeek. In Zagreb, de hoofdstad van Kroatië, kan je een uniek museum bezoeken. Het is het enige ter wereld dat volledig gewijd is aan...
1: Oh my god, dat kan van alles zijn natuurlijk.
2: Is het iets wat ooit geleefd heeft?
0: Nee.
2: Het zijn voorwerpen.
0: Je kunt voorwerpen bekijken en je kunt er ook iets doen. Je kunt er iets ondergaan, je kunt er iets uittesten. En ik heb het idee, voor zover dat ik jullie kan inschatten, dat zowel Herman als Bart daar geen boodschap aan hebben en dat niet onmiddellijk zullen gaan bezoeken.
1: Want, ik wel.
0: Ik weet het niet, ik vermoed van wel. Maar misschien ben ik fout.
1: Omdat ik een vrouw ben?
0: Nee, het heeft niks met man-vrouw te maken.
2: Omdat ze jong is?
0: Ook niet, niks met leeftijd.
2: Omdat ze blond is?
1: Heeft het daarmee te maken?
0: Nee.
1: Oh, heeft het te maken met mode?
0: Nee.
2: Céline is misgeweest. Heeft te maken met mis?
0: Nee. Maar jij had het wel zoveel jaar geleden, en Bart ook zoveel jaar geleden, wel kunnen bezoeken. Maar sinds jullie een beslissing hebben genomen in jullie leven, is dat aan jullie niet meer besteed.
1: Heeft het met kinderen te maken?
0: Nee.
1: Dit is moeilijk.
2: Een beslissing in ons leven.
0: Ja, jullie hebben in de tijd van jullie leven wel eens iets afgezworen.
2: De drank.
3: Sigaretten?
0: Nee,
3: het roken?
0: Blijf
3: bij de
0: dat
3: drank.
0: Museum is een museum dat volledig besteed is aan...
2: Drank? Aan alcohol?
0: Het gevolg van alcohol?
1: Katers.
0: Goed geraden op aangeven van Herman Brusselman.
3: Het katermuseum.
1: Ik drink niet.
0: Oké.
1: Wow. Het katermuseum? Maar wacht, dan heb ik eigenlijk al direct een vraag. Als je daar dus ook iets kunt beleven, kun je dan een kater krijgen? Ja.
0: Nee, wacht. Het museum heet het Museum of the Hangovers. Het museum van de katers. Hè. Het ligt in het stadscentrum van Zagreb. En je kunt er verhalen horen van mensen die een memorabele kater hebben beleefd en die 's morgens wakker worden met de gekste voorwerpen na zo'n zatte nacht. En waarom zei ik dat zowel Herman als Bart daar nu niks meer kunnen doen? Omdat jullie inderdaad de drank hebben afgezworen.
2: Ja, al heel lang geleden.
0: Heel lang, hè? Vanaf...
2: 93.
0: En jij, Bart?
3: Vorige zondag. Nee, ik was vorige zondag toevallig op een feestje bij de buren. En ze zeiden, wilde jij een margarita? Ik dacht, allee, for all time's sake. Zo'n margarita, zoals vroeger. Ik dacht, ja, natuurlijk. Maar ja, ik was al een hele tijd, deed ik geen alcohol meer. En zo'n ene margarita, dat is stevig, hè?
0: Ja.
3: Dat is echt stevig. En van dat zout aan die rand word je dorstig. Dus dan pak je een tweede. En ik heb de rare dingen gezegd vorige zondag. Maar het is nu alweer ongeveer voorbij.
0: Ja, dan had je wel naar dat museum gekund met jouw verhaal. Hè. Ja, Céline, sorry. Hè. Misschien ben ik helemaal fout.
1: Ik drink eigenlijk zelden alcohol.
0: Oh, sorry.
1: Want dat is niet erg. Of zie ik er zo uit dat ik veel alcohol drink.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nee, maar ik dacht, je lust wel een glaasje of een kopje champagne.
1: Ja,
0: of zo.
1: Dat wel.
0: Ja. Nee, maar in dat museum, ik zei dat het ook interactief was. En dat is het ook. Je kunt je reflexen testen. Je krijgt een speciale bril op en die simuleert dan of je dronken bent. En dan kun je zelf nagaan hoe reageer ik in dronken toestand. Je moet je ook proberen staande te houden op een oneffen vloer. En je kunt zelfs een ritje maken met een simulator alsof je dronken bent. Dus dat is wel om de mensen te confronteren met de gevolgen van drank. Maar waarom heb jij van vandaag op morgen toen beslist?
2: Ik denk omdat niet meer... ik ziek was. Ziek van te drinken, niet meer te eten. Ik had een gezwollen kop.
0: En dat is al vanaf 93? Dat
2: 17 toen... december 93.
0: Hoe weet je dat zo precies?
2: Omdat ik dat onthouden heb, Luc.
0: Ja. Maar... Ik moet eerlijk zeggen, als er zulke dingen gebeurd zijn, ik kan daar niet de dag en het uur op plakken, hoor. Dus dat moet toch wel heel cruciaal geweest zijn.
2: Ja, het was heel cruciaal, ja.
0: Ja. En dat echt omdat je er ongemakkelijk van werd en je lichaam allerlei symptomen.
2: Ja, ik ben een keer een beetje hervallen toen ik eigenlijk uit drang naar die drank een doos Mon Cherie's opgegeten heb. Van 18 Mon Cherie's. Ja, ik was zo zat als een aap en zo ziek als een hond. Ja.
0: Over musea gesproken. Doen jullie wel eens musea aan, Bart Peters?
3: Ja. Ik denk, het museum dat mij het meest is opgevallen, dat is het Paleis van Versailles. Dat is in de buurt van Parijs. En de zonnekoningen, die woonden daar. En ik zag allemaal muurschilderingen. Dat was echt, en ook op wandtapijten en zo, maar muurschilderingen. En ik kwam terug thuis in mijn ouderlijk huis en ik zei, er mist hier iets. muurschilderingen. En van mijn papa en mijn mama mocht ik muurschilderingen maken, maar ik had ook gezien, dat waren bloederige veldslagen. Dus ik had een veldslag geschilderd, maar gigantisch in ons hal. Maar dat was bloed, dat was verschrikkelijk. En mensen die kwamen binnen en hadden zo van, wat is dat hier voor iets? Ja, onze kleine wou zich uitleven. Hij is in het paleis van Versailles geweest. Dus die, een tentoonstelling durft wel eens een indruk maken op mij.
0: Ja. Céline, jij musea?
1: Niet zo vaak, maar de mooiste musea die ik bezocht heb tot nu toe waren allemaal in Italië. En ja, er zijn er heel veel, ook in dorpjes en zo. En ja, het is een beetje vergelijkbaar, denk ik. Maar dat is nog heel traditioneel en dat zie ik wel graag. Ik ken daar niet veel van, maar ik ken wel genoeg om te zeggen of iets mooi is of niet.
0: Natuurlijk. Herman?
2: Ja, ik ben vorige week nog in een museum in Utrecht geweest van surrealistische Nederlandse kunst, van Nederlandse origine. Ik stond er zo te kijken naar een schilderij. Zo'n rare schilderij, ik zeg tegen die gids. Dat is typisch zo'n schilderij waarvan je denkt, dat kan mijn zoontje van 4 ook. Ja, zegt die gids, dat is verkeerd gedacht, want dat is van een bekende Franse surrealist, Jean Picard. Die leefde van 1920 tot 1924.
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Bart Peter, Céline van Oitzel en Herman Brusselmans. Herman, aan jou hoef ik het niet te vragen, maar aan Céline en Bart eigenlijk misschien ook niet. Maar zijn jullie fervente lezers?
1: Ja.
0: Ja? Je leest veel, wat zoal, roman?
1: Ik ben momenteel Woeste Hoogte, Wuthering Heights.
0: Van de Bronte.
1: Ja, ik had dat dus eerst in het Engels gekocht, want ik had hem nog niet gelezen, maar nu is die film uit. En ik ben een hele snelle lezer. Ik kan echt op een dag een boek uitlezen als ik tijd heb. Ik vind dat heel leuk, maar 2 weken later zat ik nog altijd maar aan pagina 5, want dat is dus heel moeilijk Engels voor mij. Dat is van de 19e eeuw en ik raak daar maar niet door. Dus nu heb ik het in het Nederlands gekocht en nu zit ik al
0: beetje
1: aan de
0: verder.
1: Ja,
0: okay,
1: een
0: beetje
1: verder.
0: Bart?
2: Mijn lievelingsromanpersonage is Nijntje.
0: Ah ja.
2: Nijntje.
1: Ook moeilijk,
2: en,
1: hè?
2: Ja, nee, dat is helemaal niet moeilijk, maar we hebben dus een kleindochter en dat is iets ongelooflijk verslavend. Dus die zit op mijn schoot. Die is nog maar heel klein, een paar maanden. Hè? En dan dus die Nijntje-boek, maar dat is een Nijntje-boek met geluid. En dan draait hij zo die pagina om en dan redden een struik. En dan moet je die struik opzij doen en dan hoor je schaapjes. Mee, mee. Dat is zo een soort soundboek van Nijntje. En die is daar totaal aan verslaafd. En dat boekje is klaar en dan begint hij terug. En op de duur, ik ben nu ook verslaafd aan Nijntje. En die geluiden, ik ken dat van buiten.
3: Trouwens, Bart, er is een Nijntje-museum. Hè?
2: Nee. In Zagreb naar schijnt.
3: Nee, in Utrecht.
2: Serieus?
3: Toevallig ook in Utrecht. Er is een Nijntje-museum. Ik ben er met mijn zoontje, Roman, zijn we daar geweest. En het is bijzonder. Die kinderen amuseren zich te pletter.
2: En dat Nijntje beweegt dan?
3: Dat beweegt in verschillende tafereel. Je kunt daar mee spelen. Er zijn popjes, er zijn tekeningen.
2: En vanaf welke leeftijd is dat tof?
3: Ja, 2 of zo.
2: Ik weet wat ik volgend jaar ga doen.
0: Ja, dat is toch prachtig. Herman, jij schrijft natuurlijk veel, maar lees je ook veel?
3: Ik lees zeer veel. Ik lees alles wat al los en vast zit. Ik ben nu bezig aan een heel dik boek. De biografie van Theo van Gogh, als je die kent. Ja. En Theo van Gogh is vermoord in 2004.
2: Ah, die? Oké, okay, ja, de andere. Okay.
3: Ja. En er is nu een biografie van hem uit. Zeer interessant, omdat het de evocatie is van de jaren 60, 70, 80. In Nederland, in Amsterdam. En toen kwam ik er ook heel veel. Dus veel van die personages daarin heb ik gekend. Ja, ja. Zeer dus, interessant.
0: Ja. Over een bijzonder boek heb ik straks ook nog een vraag voor jullie.
4: Naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: cha-cha. Te gast bij mij Bart Peters, Céline van Oitzel en Herman Brusselmans. Een vraag van Erik van Langenhoven uit Schellen. Misschien wel iets voor Herman Brusselmans, een literaire vraag. Ken jij de roman Irene Iddesleigh?
1: Nee.
0: Geschreven door een Ierse schrijfster, Amanda Ross. Het verhaal gaat over een jonge, adellijke dame, Irene, die verplicht wordt te trouwen met een man waar ze helemaal niet van houdt. Ze heeft haar oogje op een andere man. Die roman werd, en nu komt de vraag van Erik, die werd al geschreven en gepubliceerd in 1897. En nu pas, ongeveer 130 jaar later, is die voor het eerst vertaald in het Nederlands. En dat heeft een reden. Welke?
1: Komt er een bepaalde letter niet in voor?
0: Ah nee, dat is inderdaad een leuk idee.
1: Dat is Perec, die heeft een boek geschreven zonder de letter E in het Frans.
0: Ja, ik ken het verhaal. Nee, het heeft er niks mee te maken.
2: Is het omdat ze het vergeten waren?
0: Nee.
1: Heeft het met de inhoud te maken?
0: Het heeft te maken met de inhoud.
1: Was die in die tijd opzienbarend?
0: In zekere zin misschien wel, ja. Daar is een bepaalde reden waarom dat boek... Trouwens, het is de enige taal waarin het vertaald is het Nederlands. Het is een Nederlandse schrijver die het boek heeft vertaald. En misschien ken je de man, dat is Robert Jan Henkens.
3: Ik denk dat ik het weet. Robert Jan Henkens heeft ook het oeuvre, ik zweer het, van Bob Dylan vertaald. Dus vermoedelijk was dat boek in rijm geschreven.
0: Nee.
3: Oh,
0: jammer, hè. Ah, maar het is wel een mooi weetje. Ja. Het is wel een mooi weetje.
2: Is het, dus in andere landen wordt het niet vertaald omdat het daar not done is? Of, allee, mag het niet vertaald worden?
0: Het mag,
2: is het iets
0: het
2: dat
0: mag.
2: Ze niet willen?
0: Nee, het mag. Het mag, ja.
2: Is het zo'n saai boek?
0: Het wordt warm.
2: Ah, voilà. Er staat eigenlijk niet, er gebeurt niks in, het heeft niet echt een einde.
1: Het zijn alleen witte bladzijden.
0: Nee, dat niet. Nee, dat niet.
2: Okay,
1: alle woorden zijn omgekeerd geschreven.
0: Nee. Je moet het niet te ver gaan zoeken. Het boek is nooit vertaald geworden, omdat het boek...
3: saai. Super
0: niet
3: saai.
0: Alleen saai is, maar ook afschuwelijk...
1: slecht.
0: Goed geraden.
2: Het slechtste boek van de hele
0: wereld. Oké. Okay. Wow. Die Ierse schrijfster Amanda Ross heeft dat boek geschreven in 1897. En het is eigenlijk dankzij haar echtgenoot dat als huwelijkscadeau is mogen gedrukt worden.
3: Okay.
0: En om te illustreren dat het een afschuwelijk slecht boek is, vol met alliteraties, met bijzinnen, met beeldspraak, ga ik Herman vragen of hij een fragmentje uit dat boek, in het Nederlands vertaald, voor ons even wil lezen. Oké, daar gaan we.
1: Hij was verlokt te investeren in de vergiftigde voorraden van verheerlijkte breiding. En toen hun oevers gezwollen leken met rotspul, al te vaak de oogst van de wind van welbewust onrecht, hoe verblindde het mistige stof zijn zintuig van zicht en dreef hem door het veld van bevlieging en verwijfde verwekelijking en elke dag ging hij kakken in het bos.
0: Voor alle duidelijkheid, die laatste zin heeft hij er zelf aan toegevoegd.
1: Ja, het is echt heel slecht. Het is heel slecht.
0: Ja. Afschuwelijk, hè. Ja. Heb je wel eens een boek ter hand genomen waarvan je zegt... nee, daar lees ik nu echt niet verder in. Dat kan ik niet maken.
1: Vroeger gaf ik dat soort boeken wel een kans. En dacht ik lees het uit en misschien wordt het beter enzovoort. Maar nu als ik na 20, 30 bladzijden er niet in zit of ik vind het niet goed, dan stop ik ermee. Dat is tijdverlies.
2: Ik sluit me daarbij aan. Ik moet eigenlijk van begin af aan worden meegenomen. En dan kan ik ook aan niks anders denken. Hè? Want dan ben ik dat de hele tijd aan het lezen. Maar als dat niet gebeurt, dan leg je het eens weg en dan leg je het nog eens weg. En op den duur vergeet ik hem.
0: Jij ook, Bart?
3: Ik vind het heel leuk om biografieën te lezen. Bijvoorbeeld, ik zal maar zeggen...
0: Bob Dylan?
3: Bob Dylan of Paul McCartney of David Bowie. Maar ik vind het dan plezant. Ik ben dan 30 bladzijden verder en dan denk ik... ja, en hoe zou het dan intussen in het leven van David Bowie geweest zijn? Dus dit is Paul McCartney bij David Bowie. En hoe was dat dan bij Napoleon? En voordat je het weet, ben je 10 biografieën door elkaar aan het lezen. En sla je die figuren ook een beetje door elkaar. Dus volgens mij heeft Paul McCartney de slag bij Waterloo verloren.
0: Ik durf wel eens het einde van het boek lezen.
3: Schandalig.
2: Maar nee... Ik snap dat wel. Ik doe dat niet, maar soms is het zo spannend en dan moet ik mijn hand echt op de andere pagina leggen om maar niet te gaan kijken. Ken je dat?
0: Ja, ja, ik ken dat. Dan...
1: Dus jij leest een boek met je hand op een pagina?
2: Als het echt een goeie boek is en ooit... Ja, ik heb ook de boeken van Harry Potter gelezen en dan die laatste boek, ik weet... Die moest nog uitkomen toen de films al uit waren. En dan was er een roddel dat Harry Potter zou sterven. En ik ben toen speciaal dat boek gaan kopen. En ik ben direct naar de achterste pagina gegaan om te checken of hij nog leefde. En ik heb het boek niet meer verder gelezen. Erg, hè?
1: En leeft hij nog?
2: Hij leeft nog, ja. Allee, leefde. Nu, ja, nog steeds.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
3: stap met meer korting op de trein.
4: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
5: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
4: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
6: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
2: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Volgens Iran zijn er toch nog enkele knelpunten die een vredesakkoord met de Verenigde Staten in de weg staan. De voorbije uren gaven de Amerikanen aan dat een akkoord waarschijnlijk in de loop van vandaag rond zou zijn. Maar volgens Iran moet een eventuele deal eerst nog de goedkeuring krijgen van de regering en uiteindelijk de geestelijke leider Ayatollah Khamenei. In Pakistan zijn zeker 19 doden en 70 gewonden gevallen bij een bomaanslag vlakbij een treinspoor. Een passagierstrein reed voorbij en ontspoorde voor een deel. De aanslag gebeurde in de westelijke provincie Baluchistan en is opgeëist door een groep die die provincie wil afscheuren van Pakistan. Ook vandaag zijn er veel mensen onderweg naar de kust, al lijkt het op dit moment iets minder druk dan gisteren. Op de treinen zijn er in elk geval voldoende zitplaatsen, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
1: Het is toch wel rustiger dan gisteren, met op heel wat treinen richting de kust waar er toch nog wel voldoende vrije zitplaatsen op zijn. En dat dankzij toch wel die 24 extra treinen die vandaag nog rijden, maar ook nog morgen. En er toch wel voor zorgen dat we de reizigers zo goed mogelijk kunnen spreiden over die verschillende treinen.
0: De Waalse voetbalderby tussen Standaar en Charleroi is op zware rellen uitgedraaid gisteravond. Standaar verloor en maakt daardoor geen kans meer op Europees voetbal. Supporters bestormden het veld en het bleef een hele tijd onrustig. Standaar-supporter Eddy Jansis was erbij in het stadion en voelde al tijdens de match dat de sfeer gespannen was.
2: Toen de goal gemaakt werd, werd redelijk wat geprovoceerd vanuit de spelers zelf van Charleroi. En op het moment dat je ziet dat het 0-2 wordt, dan zie je dat iedereen begint nerveus te worden. Dan eindigt de wedstrijd en gaan de Charleroi supporters bij hun eigen supporters vieren. En pakken dan ergens een of andere vlag die dan begint uit te dagen. En dan krijg je de sfeer die er geweest is nu.
0: Het weer zonnig, erg warm. We halen opnieuw tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde weer. Vanaf woensdag pas wat minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.

Je kunt hem af en toe horen op Radio BNE als presentator, maar hij is toch al vooral 20 jaar lang bezig met muziek. Ik kan het niet geloven. David van Dijk.

0: Ik kan het niet geloven, David van Dijk. Ja, eerlijk, David, ik kon het ook niet geloven toen ik hoorde dat jij presenteert. Ja, op Bene. Ja. Hoe is dat gekomen?
1: Wel, er ging iemand met vakantie, zoals dat meestal ook moet gebeuren bij de mensen van Radio Bene. En toen kwam de vraag, en ik heb het met beide armen omarmd. Ik was zo gelukkig dat ik dat mocht doen. Dit is echt, maar je merkt ook de moeilijkheid, want het is een vak, hè, Luc?
0: Ja, alles is een vak. Hè. Zingen ook natuurlijk. Ja, tuurlijk, hè. Ja. En dat doe jij al 20 jaar.
1: Ja,
0: wordt dat gevierd?
1: Zeker. We vieren dat met deze single. En we sluiten dat af volgend jaar met een groot concert, waar er later nog meer over komt.
0: Heb jij zin om mee te spelen met ons panel?
1: Heel graag.
0: Zoete inval.
1: Ja, absoluut.
0: Ga dan maar naar Top. Bart, Celine en Herman en dan neem jij plaats naast hun. Een vraag van Anja Kastelein uit Vraassenen. De bekende ontsnappingskoning Houdini, die werkte heel nauw samen met zijn echtgenote. En ze zagen elkaar bijzonder graag en ze maakten wel eens, zoals in elk huishouden, ruzie. En wat deed die Houdini dan? Dat was zo vast de prik. Als ze een woordenwisseling hadden, dan trok hij zijn jas aan, zette zijn hoed op en liep hij een blokje om. En wanneer hij dan thuis kwam, dan wist hij niet of het al terug in orde was met zijn echtgenote of niet. Die had daar een speciale truc voor om hem te laten voelen. Je mag binnen of je loopt nog maar eens een blokje om. Wat deed zij?
1: Er stond iets aan de deur.
0: Het heeft met de deur te maken. Houdini liep een blokje om. Zo ziet hij eruit. Mooi pak en een hoed op.
2: Zijn hoed hing dan aan de klink.
0: Wacht, hij komt thuis.
2: Ja.
0: En de hoed heeft er alles mee te maken.
2: Oei, oké.
0: Hij belt aan of hij doet de deur open. Hij zal wel een sleutel gehad hebben.
2: Ja.
0: En dan gooit hij zijn hoed naar binnen.
3: Ah, ja. Zo gooit hij terug.
0: Goed geraden door Celine van Oijssel.
3: Ik zou dat ook doen. Dat is leuk. Maar,
2: kijk, hoe maar een belangrijke vraag. Betekent dat trappen terug af met hoed en al?
0: Ja.
2: Okay, dus,
0: ja.
2: Okay.
0: Dus van het moment dat zij de hoed niet teruggooide, mocht hij binnen. En wanneer de hoed terug naar buiten vloog, dan moest hij nog een blokje om. Dan was de ruzie nog niet verteerd.
2: Geweldig. Ja.
0: Maar hebben jullie wel eens woorden? En hoe lossen jullie dat op? Hebben jullie daar zo een afspraakje over?
2: Nee, maar hebben we wel eens een bras? Ja, absoluut.
0: Maar niet een bepaald trucje om te zeggen van...
2: Nee, wij praten het uit. Wij praten het uit. Ja. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. Nee.
0: Jij bent nog poepverliefd.
3: Ja.
0: Jullie hebben nog nooit aan bras gehad.
3: Nee, dat niet. Maar ik weet wel van mezelf dat ik iemand ben... Als ik zo slecht gezind ben, dan ga ik helemaal dichtklappen en ik zeg niks meer. En Joris is een babbelaar. Dus dat is heel goed dat iemand
2: je meetrekt. Uitpraten helpt.
3: Ja.
0: En jij, Herman?
4: Als we ruzie hebben, zeg ik tegen Lena, mijn vriendin... Als je nu stopt met ruzie maken, maak ik je een tweede kind.
3: En wat gebeurt er dan?
4: Dan gaan ze door met ruzie maken.
0: En bij jou, David?
1: Ik maak niet zo vaak ruzie. Maar als er zich ruzie voordoet op een dag... dan hebben wij altijd de gouden regel... dat wij altijd even verliefd terug gaan slapen. Dus altijd tegen dat het avond is, is het al terug uitgepraat.
0: Moet het opgelost zijn.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Ben jij vergevingsgezind?
1: Ja. Dat wel, ja. Vroeger was ik koppiger dan nu.
0: Mag ik je hartelijk bedanken.
1: Dank
0: en jou heel veel succes wensen. En nog 20 jaar erbij. Hè? Ja,
1: dank je wel.
0: David van Dijk.
5: David.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals.

0: Céline van Oortsel, Herman Brusselmans en Bart Peters. Wij maken rare tijden mee wat het weer betreft. Hebben jullie al ooit extreme weersomstandigheden meegemaakt, Herman?
1: Ja. Ik heb eens een enorm, maar echt een muurdikke mist meegemaakt. En ik was ergens gaan een lezing gaan doen en ik moest terug naar huis met de auto, maar er was echt werkelijk bijna niks te zien. En ik dacht, ik ga de lichtjes van die auto voor mij volgen, op een gepaste afstand. Dus ik rijd daarachter, een hele tijd. En ineens klapt hij al zijn remmen dicht en ik vlieg er achteraan tegenaan. Ik stap uit en ik zeg, wat is dat met u? Ja, zegt die gast, mag ik niet in mijn garage rijden misschien?
0: Céline, al in barre omstandigheden geleefd, gewerkt, gereden?
2: Ja, maar nu, waar ik spontaan aan moet denken is, een maand geleden, dus nog niet zo lang geleden, ben ik 's ochtends vroeg om iets voor 5 gewekt door het geluid van een kettingzaag. Maar ja, ik moet je voorstellen, het is 5:00 ochtends, dus ik werd wakker, ik had keiveel schrik, zeg, wat is dat nu? Zat er hier iemand in een tuin met een kettingzaag? En het was effectief zo, de brandweer stond vooraan op de stoep, bij ons, omdat de boom was neergevallen, omdat het heel slecht weer was. Ik heb daar niks van gemerkt, maar 's nachts had het dus gestormd en er was een boom gevallen.
3: We hebben eens gespeeld op de, ja, vaak eigenlijk, op de Lokkerse feesten. Maar een van die avonden hadden wij een check. Dus het was een nieuwe lichtshow. En dus we hadden zo zelf iets van, zeg maar, we hebben wel een toffe lichtshow. Dat is wel het een en het ander. Maar op de deur begon dat zo. En zo. We hebben wel een hele straffe lichtshow. En dat bleek de grootste storm te zijn die er in ons land ooit geweest is. Dat was donder en bliksem, maar bij die bliksem dachten wij van, we hebben de beste lichtman van de wereld. Dit is gewoon ongelooflijk indrukwekkend. Maar dan kwam die donder en dan kwam de gigantische regen en dan wisten we wel hoe het echt zat.
0: In China hebben ze een tijdje geleden ook een bijzondere storm gehad. Daarover straks meer.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot

0: Dit is nog altijd de zoete inval met Céline van Ooitsel, Herman Brusselmans en Bart Peters. Een vraag van Nick de Kimpe uit Buggenhout. In september 2024 werd de Chinese stad Chongqing getroffen door een bijzonder zware storm. Met ongeziene taferelen als gevolg. Wat was er te zien? Ik weet niet of je die stad kent. Dat is
1: Chongqing? Nee.
0: Ja, Chongqing is een stad met heel veel hoge wolkenkrabbers. Met allemaal kleine appartementjes die allemaal een terrasje hebben buiten.
2: Heeft het iets te maken met die wolkenkrabbers?
0: Ja, vooral met die terrasjes.
3: Die storm, was dat donder en bliksem of alleen regen?
0: Nee, alles, maar vooral wind. Wind en nog eens wind. Het waaide ongelooflijk hard.
2: En die terrassen zijn niet gaan vliegen of zo?
0: De terrassen niet.
2: Alles
0: maar
2: wat erop stond.
1: De mensen vlogen van de terrassen. Nee, het regende mensen.
0: Nee.
1: Oude wijven. Niet.
0: Nee. Dat had altijd gemogen, hè. Maar dat is het niet. Nee. Nee, maar heel de stad lag vol met iets wat zichtbaar was na die storm. En wat een heel ongewoon zicht was.
2: Tuinstoelen?
0: Nee.
1: Gebroken theekopjes?
0: Nee.
3: Kleren?
0: Vooral kleren, maar welke kleren?
2: De mensen, vuile was?
0: En dat was vooral?
2: Ondergoed.
0: Goed geraden op aangeven van Herman Brusselmans.
2: Ik zou het niet geraden hebben.
0: Door Céline van Ooitsel. Heel dat stadje lag vol BH's en onderbroeken en ondergoed, want die waren allemaal gaan vliegen door de enorme storm. En al die bewoners hadden de gewoonte van hun was te drogen te hangen op een rekje buiten op hun terras. En dat heeft Underwear Storm als naam gekregen.
1: Allee, geweldig.
0: De ondergoedstorm, ja. Je hebt ook ooit met een onderbroek op tv gezeten.
2: Mijn geluksonderbroekje.
0: Ja, ik ken
2: ja.
0: Vertel.
2: Ik heb een geluksonderbroek. En
0: hoe, heb je ze aan?
2: Nee, want ze werkt niet meer. Het is echt een lelijke gestreepte onderbroek. En ik droeg die op elk examen. En ik was er dan ook altijd door. Dus dat kwam door die broek. En dan heb ik die meegenomen op de overtocht bij Over de Oceaan. En dan
0: op televisie?
2: Ja, we hebben die in de mast gehangen. En zo zijn wij veilig de Atlantische Oceaan overgestoken. Ja? Dus dat werkt, hè. Dat is duidelijk. Er zit wel een gat in en dat is al dichtgenaaid en zo, maar ik draag ze niet meer.
0: Ja, ik hoop dat er meerdere gaten in zitten. Al ooit in China geweest, Herman?
3: Twee keer.
0: He?
3: Een keer om te arriveren en een keer om terug te gaan.
0: Nee,
3: ik ben nog nergens geweest, Luc.
0: Jij, iemand van jullie?
1: Nog nooit in Azië geweest, wat ik eigenlijk wel schandalig vind. Hè?
0: Zou je goed tegen de kou, de warmte kunnen, Bart?
1: Maar is het in China kouder dan hier?
0: Ja, dat kan
3: winter,
0: heel koud zijn.
3: Ja.
1: Het durft in Azië wel eens waaien, heb ik onlangs gehoord.
0: En heel warm zijn. Ben jij afhankelijk van temperaturen? Zo?
1: Ik ben veel banger voor kou, moet ik eerlijk zeggen. Warmte kan ik aan. We hebben eens ooit gespeeld in Marokko. En dat was op de soundcheck 52 graden.
0: Kun je toch een instrument vastpakken zelfs?
1: Nee, want dat ontstemt meteen. Dat is waanzinnig. Maar gelukkig, het was op het Timitar Festival in Marokko. En dan s'avonds gelukkig koelt het af. En ging het naar een temperatuur dat je toch een concert kan spelen. Dat was toch al iets. Maar dan heb ik gemerkt van, ja, ik kon het wel aan, maar mijn gitaar kon die warmte niet aan. Dat is het gewoon.
0: Céline, ben jij een zomer- of wintertype?
2: Zomer. Ik ben echt een koukleum. Ik heb altijd koude voeten, koude handen. Dus ik kan niet wachten tot we zo klagen omdat het te warm wordt.
0: Herman, jij?
3: Ik heb het fenomeen van Renault. Ken je dat?
0: Nee.
3: Ja. Dus als je bij de minste kou dat je vingers zo blauw of wit gaan zien, dat je vingers zo dood worden. Zo.
0: Dus geen wintertype?
3: Nee. Alles en bij mij wel. Komt dat naar het schijnt van het roken. Dat de adertjes in mijn vingertoppen dicht zitten van het roken.
0: Maar als je dan zo lang niet meer gerookt hebt, wordt dat dan niet beter? Nee. Eén keer weg.
3: Maar het is niet lang geleden dat ik gerookt heb. Hè. Het is een kwartier of 20 minuten geleden.

0: Je hoort vandaag Herman Brusselmans, Bart Peters en Sinien van Oitzel in de Zoete Inval. Een vraag van Johan Lambrecht uit Kortrijk. Bart, hoe vaak word jij nog aangesproken over de gamma-sketch uit jouw televisieprogramma Het Peulengaleis? Want daar hadden jullie het altijd over...
1: Een zaagske, een hammertje en een betteltje. U kunt mij alles vragen. Ik was een helpertje in de gamma. En het wonderke was, dat was onder leiding van de regisseur Stijn Konings met Hugo Matthijssen. Ik was een verkoper in de gamma en ik verkocht aan de klant die Hugo Matthijssen was. We praten een beetje in die taal. En ik verlapte hem altijd hetzelfde. Hammertje, zaagje, betteltje. Maar het wonderlijke was, ik werd niet herkend door de mensen die daar ook in de gamma op dat moment aan het winkelen waren. En dan vroegen die, excuseer meneer, mag ik iets vragen? En ik zo, u mag mij alles vragen. En dan zo, waar liggen de pluggen? Waar liggen de PVC-bunches? Ik zal u even helpen. En op een bepaald moment heb ik iemand gewoon een boormachine verkocht. Terwijl ik ken daar niks van, een boormachine. John. Ik zou dit modelletje nemen. Ik zou niet twijfelen. Gaat ermee naar de kassa. Het was een duur boormachine. Dus daarom mochten wij daar komen eigenlijk.
0: Maar nu komt de vraag van Johan. Meer dan 200 jaar geleden hadden de mensen ook al een hamertje en een beiteltje in hun keukenschuif liggen. Waarom?
2: Keukenschuif.
1: In de keuken.
2: Heeft het iets te maken met de keuken?
0: Ja.
2: Met koken?
0: Met eten, ja.
3: Met het doodmaken van dieren?
0: Nee. 200 jaar geleden werd er iets uitgevonden.
3: 1826.
0: En toen had je een beiteltje en een hamertje nodig. En we hebben het te danken aan het leger. Want voor het leger, die moesten in barre omstandigheden ook wel kunnen eten. En dat moest veilig blijven, dat eten. Maar nu ben ik te veel misschien aan het...
2: Is het iets dat dan vernieuwd is en wat wij nu allemaal ook in onze schuif hebben liggen?
0: Maar je hebt geen hamertje en geen bijteltje meer nodig.
2: Het is vervangen door iets.
0: Ja, en zelfs heb je... Het is een hele lange tijd vervangen door iets. Ik heb het thuis nog in de schuif liggen. En soms gebruik ik het nog. Enfin, Bart,
2: wanneer?
0: Ik niet.
3: Mixer? Nee, is het een mixer?
0: Nee, geen mixer. Nee.
1: Het is niet als u een broodrooster kapot is, dat je die met een bijtel en een hamer terug moet...
0: Nee. Ongeveer 200 jaar geleden is er iets uitgevonden. En dat was ideaal om eten in huis te houden.
1: De
0: en te
1: ijskast?
0: Bewaren. Nee. Want denk aan dat beiteltje, denk aan dat hamertje. Want die hebben er alles mee te maken.
2: En... om blikken te openen. Een blik open. Het is om blikken te openen.
0: Goed geraden door Céline van Oitzel. Ja,
2: maar het is, ik zou het niet geraden.
0: Het conserveblik werd al in 1810 uitgevonden. Maar het heeft 50 jaar geduurd voordat er eigenlijk een echte blikopener werd uitgevonden. En dat waren de eerste conserveblikken, die waren bijzonder zwaar, zelfs met lood gesoldeerd. En die waren ontworpen om de Britse soldaten het voedsel voor hen langer te kunnen veilig bewaren. Dus je had eigenlijk een beitel en een hamertje nodig om dat blik open te maken. En pas na 50 jaar is er de eerste blikopener uitgevonden. En dat was zo'n soort bajonet die het deksel opensneed. En pas in 1870 werd dat draaiend wieletje. Ik heb dat thuis nog zo een apparaatje waar je draait. En dat snijdt dan het blik open. Maar nu, sinds de jaren 60, hebben we die lipjes zo, hè. Maar ik heb nog van die blikken die ik moet opendoen met zo'n ding. Nee, jullie niet?
3: Jawel, want soms gaan die lipjes om dat open te trekken, die gaan eraf. En dan moet je wel met een blikopener werken.
0: Of je kunt je snijden. Ik heb dat ook al gehad.
1: Ja. Wat een goede vraag. Wat een toffe vraag.
0: Ja,
1: een tof antwoord. Dat we direct opkwamen.
0: Ja, heel goed van Céline gedaan. Heb jij veel conserven nog in huis, Céline?
2: Nee. Ja, tonijn en blik, dat is het enige.
0: Ja. Want er zijn mensen die een hele voorraad in de kelder hebben staan nu.
2: We hebben dat, toen met de coronacrisis hebben wij thuis wel meer.
0: Nee,
2: ja,
0: wel. Ook zitten
2: hamsteren. Ja, en wc-papier en zo, ja. Keiveel, ja.
0: Jullie veel in blik?
3: Nee.
1: Ja, maar ik denk nu aan blikopeners. Een van de beste uitvindingen, en ik ben daar echt goed in, als ik dus mensen culinair wil verbazen, dat is, ik pak een verse ananas, hè, ik slaag die kop eraf, ik slaag die voet eraf, en dan doe ik een ananassnijder. Dat is zo'n buis die je daarin drijft, met dan zo'n spiraalding. Wop, wop, wop. En je krijgt de perfecte ananasschijfjes. Dat je denkt, dat ik dat kan. Dus... dus ik voel me dan een soort van topchef, eigenlijk. En dat is supervers. En dat is geweldig. Na een tijd wordt een bot en dan moet er een nieuwe kopen. Dat is wel alles. Maar dat is mijn belangrijkste culinaire kracht eigenlijk.
4: Dat spiraaltje.
1: Dat spiraaltje. Een ananaspiraal, ja.
4: Ja, ik ken er niks van.
1: Allee.
4: En jij?
3: Ik ben heel dol op Bosto-rijst. Ken je dat? Bosto.
4: Ja.
3: Rijstpap is dat.
1: Dat is witte, Bosto-rijst, dat is eigenlijk witte rijstpap. En daar moet je geweldig veel bruine suiker bij doen. Ja. Wij vonden dat ook ons lievelingseten. Eer ons leven. Ja.
2: Oh. Ja. Van de Liet blauwe pot, hè?
3: Alblieft.
2: Is dat niet zo'n blauwe pot? Ik herinner me van vroeger.
1: Wij zijn kenners van rijstpap. Van witte rijstpap, eigenlijk.
2: Ja,
1: heb je daar nog een vraag over, Luc?
4: Dat is voor de volgende aflevering.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
0: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
0: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: In Moskou!
4: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
2: Och, jongens.
5: Dat is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met...
8: Im-

0: We zijn weer bijna aan het einde van ons programma. Maar vooraleer ik afscheid neem, wil ik toch nog graag weten... wat gaan jullie onthouden van deze uitzending? Bart Peters.
1: Ik ben dol op wedergoedmakingsgesprekken met mijn vrouw. Ik vind dat eigenlijk heel aangenaam om dan terug elkaars beste lief te worden, zal ik maar zeggen. Maar de hoed van Harry Houdini, zo van euren pakten we hoed en doen nog een blokje, dat is geniaal.
0: En Céline?
2: Ja, ik ga vooral opletten als nog eens heel slecht weer is dat ik mijn was niet droog op terras, want anders zou dat in China wel eens kunnen gaan vliegen en dan heeft heel de camper mijn ondergoed gezien.
0: Daar zullen ze niet kwaad voor zijn. Herman?
3: Ik ben dol op uitvindingen en de geschiedenis van uitvindingen. Dus de blikopener is... de uitvinding van een blikopener is mijn ding. Ik heb trouwens gisteren nog een verhaal gelezen over Edison, die de gloeilamp heeft uitgevonden. Die was er maanden mee bezig en jaren in zo'n klein kotje met dat uit te vinden. En dat marcheert niet en dan dit en dat en dat. En om een duur brandde zijn lamp. En hij was totaal buiten zin en hij liep met die lamp naar de slaapkamer om die te laten zien aan zijn vrouw. En hij zei, kijk eens wat ik hier heb. En die vrouw keert zich om en zegt, doe dat licht uit en ga slapen.
0: Dankjewel Herman Brusselman, Céline van Oudsen en Bart Peters. Yeah. En jullie alweer bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
4: De tijd van je leven. De zoete inval. Ja.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft afgelopen nacht zware Russische aanvallen moeten doorstaan. Iran is minder overtuigd dat er snel een vredesakkoord aankomt dan de VS. En Standard en Charleroi mogen sancties verwachten na de voetbalrellen van gisteravond. Bij een grote aanval van Rusland op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn er in en rond de stad zeker 4 doden gevallen en meer dan 80 gewonden. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Kiev aangevallen is met 600 drones en 90 raketten. Bruno Beekman is in Oekraïne.
1: Het is zonder twijfel de grootste aanval op de Oekraïnse hoofdstad. Dus raketten van alle types op alle mogelijke infrastructuur. Dus de energieinfrastructuur, de gasinfrastructuur, maar ook woonblokken, shoppingcenters. Zonder onderscheid. Het lijkt dat ze gewoon alle raketten zomaar hebben afgeschoten en hebben zien waar ze neervallen. En ik zeg het, als ik met de mensen ginder praat, zoals vanmorgen, ja, ze zijn helemaal van hun stuk hoor. En die zijn ondertussen wel wat gewend.
0: Rusland zegt dat het een vergelding was voor een Oekraïense aanval op een studentenverblijf bij een universiteit eerder deze week. Die aanval gebeurde in Oekraïns gebied dat bezet is door Rusland. Oekraïne zegt dat in het gebouw een drone-eenheid van Rusland gevestigd was. De afgelopen nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Er was nogthans verwacht dat er veel mensen zouden proberen door de kalme zee en het warme weer. Zoals de afgelopen maanden wordt de politie vanuit één centraal punt aangestuurd voor zulke interventies aan de kust, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: De afgelopen 3 nachten en dagen was het heel mooi weer, maar toch zijn er geen effectieve vertrekken vanaf de Belgische kust van smallboats vastgesteld. Dat kan te wijten zijn aan het feit dat er een verhoogde politieaanwezigheid is op het terrein. En aan de andere kant werken wij ook achter de schermen internationaal samen op de toeleveringsketen, dus het nautisch materiaal dat aangeleverd wordt om die oversteken te kunnen maken. En ook dat kan zijn effect hebben.
0: In het Brusselse metrostation Simonis zijn gisteravond een 30-tal reizigers geëvacueerd. Verschillende mensen hadden moeite met ademen. Uit een eerste analyse van de camerabeelden blijkt dat er pepperspray gebruikt zou zijn in het metrostation. Iedereen werd onmiddellijk geëvacueerd. 15 reizigers werden ter plaatse onderzocht. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het incident loopt nog. Ook vandaag zijn er veel mensen onderweg naar de kust. Er zijn weer 24 extra treinen ingelegd. Op elke gebruikelijke trein volgt er 5 minuten later al een volgende naar de kust om de reizigers te spreiden, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
3: Het is eigenlijk zo wat het drukste moment van de dag voor de treinen die aankomen aan de kust. Al merken we wel dat het toch wel iets rustiger is dan gisteren, met op een heel aantal treinen waar er toch nog voldoende zitplaatsen op zijn. Voor wie straks met de trein terug naar huis wil, dan blijft het toch wel druk, vooral tussen 5 en 8 uur 's avonds. Dus als je straks naar huis wil, probeer dat na 8 uur te doen.
0: Op de weg is het voorlopig wat minder druk ook dan gisteren. Volgens Iran zijn er nog 1 of 2 knelpunten die een vredesakkoord met de Verenigde Staten in de weg staan. De voorbije uren gaven de Amerikanen aan dat een akkoord dichtbij was en snel aangekondigd zou worden. Maar, Pauline Lambert, dat is nog altijd niet gebeurd.
4: Nee, na de optimistische toon van Trump vanmorgen komt er nu vanuit Iraanse staatsmedia toch heel wat tegengas. Trump zei dat de straat van Hormuz opnieuw zou opengaan, zonder daar meer details bij te geven. Maar Iran zegt nu dat dat niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn als voor de oorlog en dat Iran ook op verschillende manieren de controle over de straat zou behouden. Iran zegt ook dat de straat van Hormuz weer open zal gaan pas als de VS een blokkade van Iraanse havens daar stopzet. Maar volgens Amerikaanse bronnen zou het net andersom zijn en moet Iran eerst de straat weer openen voor de blokkade wordt opgeheven. Klinkt dus als een discussiepunt. En Iraanse bronnen ontkennen ook nog steeds dat er in het akkoord dingen staan over het kernprogramma van Iran en dat was net een belangrijk punt voor de VS. Het is dus afwachten of ze eruit zullen komen.
0: Oké, dankjewel Pauline. Opnieuw is een wedstrijd tussen Standard en Charleroi helemaal ontspoord. Gisteravond verloor Standard en daarna werd het veld bestormd. Standard-supporter Eddy Jansis was erbij in het stadion en voelde al tijdens de voetbalmatch dat de sfeer gespannen was.
5: Op het moment dat het 0-2 wordt, dan zie je dat iedereen begint nerveus te worden. Dan eindigt de wedstrijd en gaan de Charleroi-supporters bij hun eigen supporters vieren. En pakken dan ergens een of andere vlag die dan begint uit te dagen. En dan krijg je de sfeer die er geweest is nu.
0: Olivier de Wilde, het is bij beide ploegen en supportersgroepen fout gelopen. Daar komen sancties van.
6: Ja, het bondsparket en de politie van Luik zullen hun werk hebben. Hè, wat er na de match gebeurde op het veld, in de tribunes en ook op de parking. Het voorlopige bilan na een trieste voetbalavond is dat 6 mensen gearresteerd werden en 4 politieagenten gewond raakten. Zowel de hooligans van Standard en Charleroi die het veld betraden krijgen ook een stadionverbod van minstens 2 jaar. En wat de clubs boven het hoofd hangt is moeilijk te voorspellen, maar dat er sancties zullen volgen, ja, dat is zeker. Hè. Voor Standard hing er trouwens al een voorwaardelijke wedstrijd achter gesloten deuren boven het hoofd. Dat er daar wellicht nog 2 of 3 bij. En misschien krijgt Charleroi ook een dergelijke straf. Maar dat de spelers en de sportieve staf meededen aan het tumult, ja, dat speelt wel een rol in het bepalen van de strafmaat.
0: Dankjewel voor de uitleg. Erg zonnig vanmiddag. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Woensdag wat meer wolken en een paar graden minder warm. Dit nieuws begon met een massale Russische aanval op Kiev. De Oekraïnse hoofdstad kreeg 600 drones en bijna 100 raketten te verwerken. Rusland zegt dat het een vergelding was voor een Oekraïnse aanval eerder deze week. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Maar hoezo?
3: Sorry, maar het is WK.
5: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
6: VRT Radio BNE Live.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo-koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Ik kan niet werken vandaag.
6: Maar, hoezo?
5: Sorry, maar het is WK.
7: Score nu een TCL 65 inch QD Mini LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haren omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: was rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
3: Flexijobbers aannemen?
2: Ja.
3: Natuurlijk.
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Het is Bolt Eendaagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen. Van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
6: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
7: stap met meer korting op de trein.
8: 40%, het zal wel zijn.
9: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
10: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
9: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
11: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
6: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Oekraïense hoofdstad Kiev kreeg afgelopen nacht zware aanvallen te verduren van Rusland. Iran is minder overtuigd dat er snel een vredesakkoord aankomt dan de VS. En Standard en Charleroi mogen sancties verwachten na de voetbalrellen van gisteravond. Bij een grote aanval van Rusland op de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn er 4 doden gevallen en meer dan 80 gewonden. Er vielen ook 4 doden in en rond de stad. Volgens de Oekraïense president Zelensky is Kiev aangevallen met 600 drones en 90 raketten. Bruno Beekman vanuit Odessa.
1: Het is zonder twijfel de grootste aanval op de Oekraïense hoofdstad. Dus raketten van alle types op alle mogelijke infrastructuur. Dus de energieinfrastructuur, de gasinfrastructuur, maar ook woonblokken, shoppingcenters, zonder onderscheid. Het lijkt dat ze gewoon alle raketten zomaar hebben afgeschoten en hebben zien waar ze neervallen. En ik zeg het als ik met de mensen ginder praat, zoals vanmorgen, ze zijn helemaal van hun stuk hoor, en die zijn ondertussen wel wat gewend. Dus dat toont inderdaad aan dat het gewoon een heel losgeslagen houding was van Rusland vannacht.
0: Rusland zegt dat dit een vergelding was voor een Oekraïense aanval op een studentenverblijf bij een universiteit eerder deze week. Die aanval gebeurde in Oekraïns gebied dat is bezet door Rusland. Oekraïne zegt dat het in het gebouw een drone-eenheid van Rusland was gevestigd. De afgelopen nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Er was nochtans verwacht dat er veel mensen zouden proberen vanwege de kalme zee en het warme weer. Zoals de afgelopen maanden wordt de politie vanuit 1 centraal punt aangestuurd voor interventies aan de kust, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: De afgelopen 3 nachten en dagen was het heel mooi weer, maar toch zijn er geen effectieve vertrekken vanaf de Belgische kust van smallboats vastgesteld. Dat kan te wijten zijn aan het feit dat er een verhoogde politieaanwezigheid is op het terrein. En aan de andere kant werken wij ook achter de schermen internationaal samen op de toeleveringsketen, dus het nautisch materiaal dat aangeleverd wordt om die oversteken te kunnen maken. En ook dat kan zijn effect hebben.
0: In Herent in de buurt van Leuven is gisteravond opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Een jonge man van 19 verloor de controle over het stuur en ging over de kop. Hij raakte licht gewond en probeerde na het ongeluk weg te vluchten, zegt Julie Plevoets van het parket.
3: Er is een ongeval veroorzaakt waarmee het voertuig in een voortuin is terechtgekomen. Het voertuig bleek dan bestuurd te zijn door een jonge man van 19 jaar die geen geldig rijbewijs had. Hij heeft de plaats van het ongeval ook kort verlaten, maar kon dan snel worden aangetroffen. En de nodige onderzoeken over de mate waarin dat hij wel of niet onder invloed was, die moeten nog gevoerd worden.
0: In het Brusselse metrostation Simonis zijn gisteravond een 30-tal reizigers geëvacueerd. Verschillende mensen hadden moeite met ademen. Uit een eerste analyse van de camerabeelden blijkt dat pepperspray gebruikt zou zijn in het metrostation. Iedereen werd onmiddellijk geëvacueerd. 15 reizigers werden ter plekke onderzocht. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het incident loopt nog. Volgens Iran is er nog discussie over 1 of 2 punten van een mogelijk vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump gaf de voorbije uren aan dat de onderhandelingen in een laatste fase zaten en dat er snel een akkoord zou worden aangekondigd. Maar Pauline Labert, dat is nog altijd niet gebeurd.
4: Nee, want na de optimistische toon van Trump vanmorgen komt er nu vanuit Iraanse staatsmedia toch wat tegengas. Trump zei dat de straat van Hormuz opnieuw zou opengaan, zonder daar meer details bij te geven. Maar Iran zegt dat dat niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn als voor de oorlog en dat Iran ook op verschillende manieren de controle over de straat zou behouden. Iran zegt ook dat de straat van Hormuz weer open zal gaan pas als de VS een blokkade van Iraanse havens daar stopzet. Maar volgens de Amerikaanse bronnen vanmorgen was het net andersom en moet Iran eerst zelf de straat weer openen voor die blokkade wordt opgeheven. Dus dat klinkt als een discussiepunt. Iraanse bronnen ontkennen ook nog steeds dat er in het akkoord dingen staan over het kernprogramma van Iran en dat was dan ook weer een belangrijk punt voor de VS. Dus het is nog afwachten of ze eruit zullen komen.
0: Dankjewel, Pauline. Na de zware rellen in het stadion van Standard Luik gisteravond wordt vandaag de schade opgemeten. Standard verloor de cruciale wedstrijd van Charleroi en nadien werd het veld bestormd door tientallen woedende supporters. Standard-supporter Eddy Jansis was erbij in het stadion en voelde al tijdens de match dat de sfeer gespannen was.
5: Je merkt al heel veel van de druk die aan weerskanten gezet wordt voor de wedstrijd. Van ja, de een wil niet dat de andere wint. Een massa volk, 25.000 mensen. Dus ja, dan weet je dat daar redelijk wat druk op de wedstrijd komt. En de historie tussen beide ploegen is nooit een goede trekrecord geweest. Dus ja, dan, op dat moment weet je dat iets kan verkeerd lopen, laat ik het zo zeggen.
0: Olivier de Wilde, het is bij de beide ploegen en supportersgroepen fout gelopen. Daar komen sancties van?
6: Ja, het bondsparket en de politie van Luik zullen hun werk hebben aan wat er na de match gebeurde op het veld, in de tribunes en ook op de parking zelfs. Het voorlopige bilan na een trieste voetbalavond is dat 6 mensen gearresteerd werden en 4 politieagenten gewond raakten. Zowel de hooligans van Standard en Charleroi die het veld betraden, krijgen ook een stadionverbod van minstens 2 jaar. En wat de clubs boven het hoofd hangt, is moeilijk te voorspellen, maar dat er sancties zullen volgen, ja, dat is wel zeker. Voor Standard hing er al een voorwaardelijke wedstrijd achter gesloten deuren boven het hoofd, tel er daar dus waarschijnlijk 2 of 3 nog bij. En misschien krijgt Charleroi ook een dergelijke straf, maar dat de spelers en de sportieve staf mede deden aan het tumult, dat werd mij door het bondsparket bevestigd, zal zeker een rol spelen in het bepalen van de strafmaat.
0: Dankjewel, Olivier. Erg zonnig vanmiddag, temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer, woensdag wat meer wolken en een paar graden minder warm. We begonnen dit nieuws met de massale Russische aanval op Kiev. De Oekraïnse hoofdstad kreeg 600 drones en bijna 100 raketten te verwerken. Rusland zegt dat het een vergelding was voor een Oekraïnse aanval eerder deze week. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Hoogstraten aardbeien.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè?
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaartwerk is
1: niet. Schat, blijf kalm.
2: Kalm? Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: VRT Radio BNE Live.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
0: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van... influencers.
3: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
2: Ja, of 2 abonnementen, of...
3: 2! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
3: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schat, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
8: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
1: niet. Blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

0: Oh, ik snap er niks van.
1: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
2: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
3: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
5: Tartaratata.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Het is Bolt in Daagse. Met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting. En pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
7: Radio Bene.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Herent in de buurt van Leuven is gisteravond opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Een jongeman van 19 verloor de controle over het stuur en ging over de kop. Hij raakte licht gewond en probeerde na het ongeluk weg te vluchten, zegt Julie Plevoets van het parket.
1: Er is een ongeval veroorzaakt waarmee het voertuig in een voortuin is terechtgekomen. Het voertuig bleek dan bestuurd te zijn door een jongeman van 19 jaar die geen geldig rijbewijs had. Hij heeft de plaats van het ongeval ook kort verlaten, maar kon dan snel worden aangetroffen. En de nodige onderzoeken over de mate waarin dat hij wel of niet onder invloed was, die moeten nog gevoerd worden.
0: Bij een grote aanval van Rusland op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn er 4 doden gevallen en meer dan 80 gewonden. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Kiev is aangevallen met 600 drones en 90 raketten. Bruno Beekman vanuit Odessa in Oekraïne.
2: Het is zonder twijfel de grootste aanval op de Oekraïnse hoofdstad. Dus raketten van alle types op alle mogelijke infrastructuur. Dus de energieinfrastructuur, de gasinfrastructuur, maar ook woonblokken, shoppingcenters, zonder onderscheid. Het lijkt dat ze gewoon alle raketten zomaar hebben afgeschoten en hebben zien waar ze neervallen. En ik zeg het, als ik met de mensen ginder praat, zoals vanmorgen, ze zijn helemaal van hun stuk hoor, en die zijn ondertussen wel wat gewend. Dus dat toont inderdaad aan dat het gewoon een heel losgeslagen houding was van Rusland vannacht.
0: Volgens Rusland gaat het om een vergelding voor een Oekraïense aanval op een studentenverblijf bij een universiteit eerder deze week. Die aanval gebeurde in Oekraïns gebied dat bezet wordt door Rusland. Oekraïne zegt dat het in het gebouw een drone-eenheid van Rusland had gezien. De voorbije nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Er was nogthans verwacht dat er veel mensen zouden proberen door de kalme zee en het warme weer. Zoals de afgelopen maanden wordt de politie vanuit 1 centraal punt aangestuurd voor interventies aan de kust. Dat zegt Anne Berger van de federale politie.
3: De afgelopen 3 nachten en dagen was het heel mooi weer, maar toch zijn er geen effectieve vertrekken vanaf de Belgische kust van smallboats vastgesteld. Dat kan te wijten zijn aan het feit dat er een verhoogde politieaanwezigheid is op het terrein. En aan de andere kant werken wij ook achter de schermen internationaal samen op de toeleveringsketen, dus het nautisch materiaal dat aangeleverd wordt om die oversteken te kunnen maken. En ook dat kan zijn effect hebben.
0: Erg zonnig vanmiddag, temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer, woensdag wat meer wolken en een paar graden minder warm. Meer op vrtnieuws.be.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: VRT Radio.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: VRT Radio BNE Live.

0: ga niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Goesting in mijn wereldreis.
4: Elke maand.
3: Lekker chillen in paradijs.
4: Elke maand.
5: Win for life.
4: Win for life.
5: Win tot €5000 elke maand.
4: Elke maand.
5: Je leven lang.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
7: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
8: Radio Play. Kikili wa

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
4: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
6: Tartaratata.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Oh nee.
8: Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
9: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.

0: ik ben hier bezig met mijn...
1: Uw mobiliteitsbudget?
0: Ja.
1: Laten we samen eens kijken.
2: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
0: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
3: Wow, die werken echt super hard.
0: Ja, dat is de bouw, hè?
3: Maar gaan die daar zelf wonen?
0: Nee.
3: En gaan die daar ook niet werken?
0: Nee.
3: Waarom doen die dan zo hard hun best?
0: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
3: Ook als het voor iemand anders is.
0: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
4: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Het is 3:00. Goedemiddag, 14 nieuws met Dominique Viers. Meer en meer gemeenten willen de waarde van de huizen op hun grondgebied herberekenen. Woningen die werden gerenoveerd of uitgebreid zijn meer waard en krijgen een hoger kadastraal inkomen. Dat levert de gemeente extra inkomsten op via de belastingen. Onder meer Willebroek vraagt nu in een brief aan huiseigenaars of hun woning de voorbije jaren grondig gerenoveerd werd. Schepen voor Financiën, Luc Spieses.
1: Heel veel oudere woningen zijn intussen volledig gerenoveerd en hebben dezelfde comfortelementen dan nieuwe woningen, maar wordt er dus nog op een ander niveau getaxeerd. Veel te laag belast en dat is natuurlijk onrechtvaardig tegenover de anderen. We gaan dan bekijken wat die meeropbrengsten zijn en zijn die meeropbrengsten substantieel, dan kunnen we eventueel bekijken of we het algemeen tarief voor iedereen laten zakken en dan heeft iedereen er ook weer een voordeel bij.
0: Verschillende Europese leiders reageren ontzet op de zware Russische aanval op de Oekraïense hoofdstad Kiev van afgelopen nacht. De stad werd bestookt met honderden drones en tientallen raketten. Daarbij zou ook een ultrasnelle Oreshnik-raket gebruikt zijn. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, noemt de aanval meedogenloos en gericht tegen burgers. Ook de Duitse bondskanselier Merz en de Franse president Macron veroordelen de aanval scherp en spreken van een escalatie. En ook de Italiaanse eerste minister Meloni schuwt de zware woorden niet in haar veroordeling. In de Turkse hoofdstad Ankara is de politie binnengevallen in het hoofdkwartier van de belangrijkste oppositiepartij CHP. De leider van de CHP, Özgür Özel, was donderdag door een rechtbank afgezet met het argument dat zijn verkiezing tot partijleider onwettig was. Door die uitspraak werd de voormalige partijleider Kemal Kılıçdaroğlu voorlopig in zijn functie hersteld. Özel had zich daarop met zijn getrouwen verschanst in het partijhoofdkwartier. Daar is de politie nu dus met geweld binnengevallen om Özel en zijn getrouwen te verdrijven. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin noemt de rellen van gisteravond in Luik tijdens de voetbalwedstrijd Standaard-Charleroi een schande voor het Belgische voetbal. Bij die rellen tussen supporters van de clubs raakten 4 agenten gewond. Quintin zegt dat de verantwoordelijken voor het geweld geïdentificeerd moeten worden en streng bestraft. Hij wijst er ook op dat de federale regering de sancties voor voetbalgeweld verstrengd heeft en de duur van stadionverboden verlengt. Erg zonnig vanmiddag, temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Woensdag krijgen we wat meer wolken en een paar graden minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: VRT Radio BNE Live.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht hè.
4: Rustig, schat.
3: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
6: In Moskou!
4: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
4: Och, jongens.
3: Dat is wel een held, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
8: Radio BNN.
9: De tijd van je leven.

0: is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Oh, ik snap er niks van.
6: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
7: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
1: stap met meer korting op de trein.
2: 40%, het zal wel zijn.
3: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
2: En Wallonië eens proberen.
3: Of naar een pretpark gaan misschien.
2: Oh, amai, dat zo. Ik ga Wallonië precies al zien.
0: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Meer en meer gemeenten willen de waarde van de huizen op hun grondgebied herberekenen. Huizen die werden gerenoveerd of uitgebreid zijn meer waard en krijgen een hoger kadastraal inkomen. Dat levert de gemeente extra inkomsten op via de belastingen. Fiscaal expert Michel Maus begrijpt de gemeentebesturen. Eigenlijk moet de federale regering het kadastraal inkomen in het hele land vernieuwen, maar dat ligt heel moeilijk, zegt hij.
1: De officiële reden is dat het een veel te omslachtige oefening is. Maar de officieuze reden is eigenlijk dat de minister van Financiën die een dergelijke opdracht beveelt aan zijn administratie, ja, natuurlijk, dat zal tot gevolg hebben dat elk onroerend goed in waarde zal stijgen wat het kadastraal inkomen betreft, waardoor er meer belastingen verschuldigd zouden zijn. En dat blijkt politiek een moeilijk verhaal te zijn.
0: In de Brusselse gemeente Laeken is afgelopen nacht een woning beschoten. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de daders verschillende keren hebben gevuurd. De politie trof verschillende kogelinslagen aan in de muur van de woning. Er zijn ook verscheidene hulzen teruggevonden op straat. De verdachten zouden na de schietpartij gevlucht zijn op elektrische steps. Het parket heeft een onderzoek geopend over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Ons land veroordeelt de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van afgelopen nacht. Dat schrijft minister van Buitenlandse Zaken Prevo op X. Kiev werd bestookt met honderden drones en tientallen raketten. Daar zou ook een Oreshnik-raket bij geweest zijn. Dat is een supersnelle raket die meer schade veroorzaakt en moeilijker te onderscheppen is. Prevo noemt het gebruik van die raket een verontrustend signaal. Hij zegt dat België samenwerkt met andere landen om de Oekraïnse luchtverdediging te versterken. Bij het Great Barrier Reef in Australië, het grootste koraalrif ter wereld, is een man aangevallen door een haai en later overleden. De man was er met vrienden aan het speervissen toen de haai hem verwondde aan het hoofd. Hij kon nog aan land gebracht worden, maar overleed op weg naar het ziekenhuis. Het is al de tweede dodelijke haaienaanval in Australië in amper 2 weken tijd. Vorig weekend verloor een man het leven na een haaienaanval voor de kust van Perth. En op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros is Sizo Bergs in de eerste ronde meteen uitgeschakeld. Bergs verloor in 3 sets tegen de Tsjech Tomáš Mahač. 6-4, 6-4 en 6-3. Erg zonnig vanmiddag, temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Woensdag wat meer wolken en een paar graden minder warm. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio BNE.

0: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
1: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
2: Die desregistratie bedoelt je?
1: Ja.
2: Daar kan ik u bij helpen.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: VRT Radio BNE Live.

0: dag rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Maar, hoezo?
3: Sorry, maar het is WK.
5: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van 500 euro aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.

0: dag rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè?
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
2: niet. Blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
5: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
6: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
3: Tartaratata.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
9: Immoscoopman!
3: Immoscoopman!
9: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
8: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
9: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
8: Ah, ja?
9: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
9: Immoscoop, mam!
5: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
11: Oh, zoveel video's!
5: Vaak heel leuk... Maar soms iets te leuk.
11: Te veel video's!
5: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
11: Ah.
5: Proximus. Think possible. Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 5:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Het blijft wachten op een doorbraak in de onderhandelingen tussen de VS en Iran. Verschillende Europese leiders veroordelen de zware Russische aanvallen op Kiev. En in Turkije bestormt de politie het hoofdkwartier van de belangrijkste oppositiepartij. Het blijft afwachten of de Verenigde Staten en Israël een doorbraak hebben bereikt over een tussenakkoord om de oorlog te stoppen. De voorbije uren leek zo'n akkoord zeer dichtbij. Maar Roel Pellemans, is dat nog altijd zo?
1: Dat kan mogelijk nog, maar president Trump heeft de verwachtingen zo pas toch een beetje getemperd. Op zijn sociale media zegt Trump dat zijn medewerkers zich niet moeten laten overhaasten en dat de tijd aan zijn kant staat. Zowel Trump als de minister Rubio hadden eerder doen uitschijnen dat er vandaag witte rook zou zijn. Maar nu vindt Trump dus dat beide partijen hun tijd moeten nemen om een goede deal te sluiten. Wat er op tafel ligt is een soort intentieverklaring om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen en daarin geleid de blokkade van Hormuz op te heffen. Twistpunt is zeker het atoomprogramma van Iran. Excuseer. Dat is een breekpunt voor Trump. En dat thema kan in die 60 dagen ook verder onderhandeld worden. Maar voorlopig is er dus geen akkoord en verandert er op het terrein helemaal niks.
0: Dankjewel, Roel. Intussen duurt het geweld in Libanon voort. Bij een aanval van Israël op een dorp in het zuiden van het land zijn 11 mensen omgekomen. Ook in Libanon is eigenlijk een staakt het vuren van kracht. Maar in de praktijk zet Israël zijn operaties tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon gewoon voort. Verschillende Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanvallen op Kiev van afgelopen nacht. In ons land doet ook minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot dat. Rusland vuurde honderden drones en tientallen raketten af, waaronder ook een supersnelle en krachtige Oreshnik-raket. Linde Koman, wat zeggen de Europese landen daarover?
2: Bij ons zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot dat aanvallen die een hele bevolking terroriseren niet te rechtvaardigen zijn. Hij noemt het gebruik van die Oreshnik-raket een verontrustend teken. Hij zegt dat zulke wapens niet alleen ontworpen zijn om te vernietigen, maar ook om een natie te intimideren en het moreel ervan te breken. Ook de Europese buitenlandvertegenwoordiger Kaja Kallas noemt de aanvallen een roekeloze manier om angst te zaaien. Ze zegt dat Rusland militair vastgelopen is en daarom Oekraïne terroriseert met opzettelijke aanvallen op stadscentra. En zowel de Franse president Macron als de Duitse bondskanselier Merz spreken van een escalatie in de oorlog.
0: Dankjewel, Lien. In de Turkse hoofdstad Ankara is het al de hele middag onrustig. De aanleiding is een inval van de politie in het hoofdkwartier van de belangrijkste oppositiepartij CHP. Gülşah Erçetin in Turkije, waarom gebeurde die inval?
3: Dat komt omdat de partijleider van die oppositiepartij, Özgür Özel, en andere parlementsleden het kantoor hadden gebarricadeerd om te voorkomen dat de oud-partijleider van de partij het gebouw kon betreden. En de aanleiding is allemaal een uitspraak een paar dagen geleden van een Turkse rechtbank, waarbij de uitslag van een partijcongres van 3 jaar geleden ongeldig werd verklaard. Nou, sindsdien heeft de partijleider Özgür Özel het kantoor niet meer verlaten. Nou, uiteindelijk heeft de Turkse oproerpolitie dus traangas ingezet en zijn ze naar binnen gegaan. Volgens de laatste berichten is de partijleider, heeft hij inmiddels het gebouw verlaten. En samen met andere parlementsleden is hij op dit moment nu bezig met een mars richting het Turkse parlement. Dus het is vandaag erg onrustig in Ankara.
0: Dankjewel, Gülşah. Meer en meer gemeenten willen de waarde van de huizen op hun grondgebied herberekenen. Huizen die werden gerenoveerd of uitgebreid zijn meer waard en krijgen een hoger kadastraal inkomen. Dat levert de gemeente extra inkomsten op via de belastingen. Fiscaal expert Michel Maus begrijpt de gemeentebesturen. Eigenlijk moet de federale regering het kadastraal inkomen in heel het land vernieuwen. Maar dat ligt moeilijk, zegt hij.
4: De officiële reden is dat het een veel te omslachtige oefening is. Maar de officieuze reden is eigenlijk dat de minister van Financiën die een dergelijke opdracht beveelt aan zijn administratie, ja, natuurlijk, dat zal tot gevolg hebben dat elk onroerend goed in waarde zal stijgen wat het kadastraal inkomen betreft, waardoor er meer belastingen verschuldigd zouden zijn. En dat blijkt politiek een moeilijk verhaal te zijn.
0: Bij een steekpartij in het centrum van Brussel is afgelopen nacht een man zwaar gewond geraakt. Een agent trof het slachtoffer aan bij de ingang van het politiecommissariaat aan de Kolenmarkt. Vermoedelijk vond de steekpartij verderop in de straat plaats. Er is een verdachte aangehouden. En minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin noemt de rellen van gisteravond in Luik tijdens de voetbalwedstrijd Standaard Charleroi een schande voor het Belgische voetbal. Bij die rellen tussen supporters van de clubs raakten 4 agenten gewond. Cantin zegt dat de verantwoordelijken voor het geweld geïdentificeerd moeten worden en streng bestraft. De federale regering heeft de sancties voor het voetbalgeweld al strenger gemaakt en de duur van stadionverboden verlengd. In het wielrennen heeft Jordi Meus de slotetappe in de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. Onze landgenoot was de snelste in een massasprint voor zijn ploegmakker Danny van Poppel en de Belg Gianluca Pollevliet. De eindzege in de Vierdaagse van Duinkerke was voor de Nieuw-Zeelander Lawrence Pitty. En op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros is Zizou Berghs in de eerste ronde meteen uitgeschakeld. Berghs verloor in 3 sets tegen de Tsjechische nummer 43 van de wereld, Tomas Mahac, 6-4, 6-4 en 6-3. We krijgen een rustige avond en nacht, minima vannacht tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met maxima tot 27 graden aan zee en 30 in de rest van Vlaanderen. Dinsdag hetzelfde weer, woensdag nog zonnige periodes met enkele wolken, maar iets minder warm, 19 graden aan zee en 26 in het centrum. Er is nog veel onduidelijkheid over een mogelijke doorbraak in de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran om de oorlog daar te stoppen. Daarmee begonnen we dit nieuws. De voorbije uren leek zo'n akkoord zeer dichtbij, maar daar is intussen onduidelijkheid over. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio BNE. Radio BNE, tophits.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed.

0: ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen bingeprobleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Oh, ik snap er niks van.
5: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
6: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
4: Leuke video!
3: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Het is 6 uur. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Het blijft wachten op een doorbraak in de onderhandelingen tussen de VS en Iran. Verschillende Europese leiders veroordelen de zware Russische aanvallen op Kiev. En in Turkije bestormt de politie het hoofdkwartier van de belangrijkste oppositiepartij. Blijf afwachten of de Verenigde Staten en Iran een doorbraak hebben bereikt over een tussenakkoord om de oorlog te stoppen. De voorbije uren leek zo'n akkoord zeer dichtbij. Roel Pennemans, is dat nog altijd zo?
1: Dat kan mogelijk nog, maar president Trump heeft de verwachtingen toch weer wat getemperd. Op zijn sociale media zegt Trump dat zijn medewerkers zich niet moeten overhaasten en dat de tijd aan zijn kant staat. Zowel Trump als zijn minister Marco Rubio hadden eerder vandaag doen uitschijnen dat er vandaag witte rook zou zijn. Maar nu vindt Trump dus dat beide partijen hun tijd moeten nemen om een goede deal te sluiten. Wat er op tafel ligt is een soort intentieverklaring om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen en om de blokkade van Hormuz geleidelijk op te heffen. Die periode zou ook een kader moeten bieden om de kwestie van het Iraanse atoomprogramma te regelen. Dat programma is zowel voor Trump als Israël een breekpunt. De Israëlische premier Netanyahu vindt dat een definitief akkoord er altijd voor moet zorgen dat Iran geen kernwapen heeft. En Netanyahu heeft Trump ook nog laten weten dat Israël altijd de vrijheid zal nemen, zoals hij zegt, om zijn vijanden aan te vallen als het land zich bedreigd voelt.
0: Dankjewel, Roel. Israël blijft intussen aanvallen op Libanon uitvoeren. In het zuiden van Libanon zijn daarbij gisteren 11 mensen gedood. En vandaag heeft het Israëlische leger de inwoners van 10 Libanese dorpen opgeroepen om hun huis te verlaten. In Libanon is eigenlijk een staakt het vuren van kracht. Maar in de praktijk zet Israël zijn operaties tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon gewoon voort. Verschillende Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanvallen op Kiev van afgelopen nacht. In ons land doet ook minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot dat. Rusland vuurde honderden drones en tientallen raketten af, waaronder ook een supersnelle en krachtige Oreshnik-raket. Linde Koman, wat zeggen de Europese leiders daarover?
2: Bij ons zegt minister Prevot dat aanvallen die een hele bevolking terroriseren niet te rechtvaardigen zijn. Hij noemt het gebruik van die Oreshnik-raket een verontrustend teken. Hij zegt dat zulke wapens niet alleen ontworpen zijn om te vernietigen, maar ook om een natie te intimideren en het moreel ervan te breken. Ook de Europese buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas noemt de aanvallen een roekeloze manier om angst te zaaien. Ze zegt dat Rusland militair vastgelopen is en daarom Oekraïne terroriseert met opzettelijke aanvallen op stadscentra. En zowel de Franse president Macron als de Duitse bondskanselier Merz spreken van een escalatie in de oorlog.
0: Dankjewel, Lien. In de Turkse hoofdstad Ankara is het al de hele namiddag onrustig door een inval van de politie in het hoofdkwartier van de belangrijkste oppositiepartij CHP. Gulsa Ercetin in Turkije, wat was de aanleiding voor de inval?
3: Dat komt omdat de partijleider van die oppositiepartij, Özgür Özel, en andere parlementsleden het kantoor hadden gebarricadeerd om te voorkomen dat de oud-partijleider van de partij het gebouw kon betreden. En de aanleiding is allemaal een uitspraak een paar dagen geleden van een Turkse rechtbank, waarbij de uitslag van een partijcongres van 3 jaar geleden ongeldig werd verklaard. Nou, sindsdien heeft de partijleider Özgür Özel het kantoor niet meer verlaten. Nou, uiteindelijk heeft de Turkse oproerpolitie dus traangas ingezet en zijn ze naar binnen gegaan. Volgens de laatste berichten is de partijleider, heeft hij inmiddels het gebouw verlaten. En samen met andere parlementsleden is hij op dit moment nu bezig met een mars richting het Turkse parlement. Dus het is vandaag erg onrustig in Ankara.
0: Gosha, dankjewel. In recreatiedomein De Nekker in Mechelen is vanmiddag een man bewusteloos uit het water gehaald. Met het mooie weer was het daar op dat moment erg druk. Dirk van de Zanden van de plaatselijke politiezone Rivierenland vertelt wat er gebeurd is.
4: Omstreeks 3:30 deze namiddag hebben wij melding gekregen dat er een man, een dertiger, uit het water werd gehaald door de redders van het recreatiepark De Nekker zelf. Zij zijn onmiddellijk met de reanimatie gestart. Zij hebben daar dan later ook de hulpdiensten als bijstand gekregen. En dan is later de man in kritieke toestand overgebracht naar het Sint Maarten ziekenhuis onder begeleiding van de politie.
0: Hoe de man er intussen aan toe is, is niet duidelijk. Ook de precieze omstandigheden worden nog onderzocht.
2: Meer en meer gemeenten willen de waarde van de huizen op hun grondgebied herberekenen. Huizen die werden gerenoveerd of uitgebreid zijn meer waard en krijgen een hoger kadastraal inkomen. Dat levert de gemeente extra inkomsten op via de belastingen. Onder meer Willebroek vraagt nu in een brief aan huiseigenaars of hun woning de voorbije jaren grondig gerenoveerd werd. Dat zegt Schepen voor Financiën Lux Pieces.
5: Heel veel oudere woningen zijn intussen volledig gerenoveerd en hebben dezelfde comfortelementen dan nieuwe woningen, maar worden dus nog op een ander niveau getaxeerd. Veel te laag belast en dat is natuurlijk onrechtvaardig tegenover de anderen. We gaan dan bekijken wat die meeropbrengsten zijn en zijn die meeropbrengsten substantieel, dan kunnen we eventueel bekijken of we het algemeen tarief voor iedereen laten zakken en dan heeft iedereen er ook weer een voordeel bij.
2: In de wielerronde van Italië heeft de Noor Frederik Lavik de Versnes de 15e etappe gewonnen. Hij bleef vanuit de ontsnapping uit de greep van het peloton en won voor zijn drie Italiaanse medevluchters. De Fransman Paul Magnier won de sprint in het peloton voor de vijfde plaats. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider in het algemeen klassement. En op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros is Zizou Bergs in de eerste ronde meteen uitgeschakeld. Bergs verloor in drie sets tegen de Tsjechische nummer 43 van de wereld, Tomáš Mahač. 6-4, 6-4 en 6-3. We krijgen een rustige avond en nacht, minima vannacht tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met maxima tot 27 graden aan zee en 30 in de rest van Vlaanderen. Dinsdag hetzelfde weer, woensdag nog zonnige periodes met enkele wolken. Iets minder warm wel, 19 graden aan zee en 26 in het centrum. Er blijft veel onduidelijkheid hangen over een mogelijk tussenakkoord tussen de VS en Iran om een einde te maken aan de oorlog. Daarmee begonnen we dit nieuws. De voorbije uren leek een doorbraak nabij, maar intussen lijkt de Amerikaanse president Trump de verwachtingen alweer te temperen. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel. Ik heb zelf ook nieuws, maar eerst een verkeersoverzicht. Door een ongeval is de E40 van Brussel naar de kust in Jabeke volledig versperd. Er ligt brandstof op de weg. De hinder zal daar nog een hele tijd duren. Je moet omrijden via de afrit Jabeke. Er staat ook meer dan 1 uur file en wat kijkfile richting Brussel. En op de A19 van Kortrijk naar Ieper is in Wervik door een uitgebrand voertuig 1 rijstrook afgesloten.
7: Radio Bene, The Ratback.
8: Vanessa van Hoven.
6: En eerst als Sinatra in 1941.

Sinhad Wetzik met een van zijn allereerste opnames, 28 mei 1941. Op een paar dagen na, 80 jaar geleden dus. This Love of Mine. Sinatra was 25 en dat hoorde je. Heel goedenavond, we beleven hoogzomer en een verlengd weekend. Terrassen en parken liggen en zitten vol. Maar persoonlijk ben ik al met mijn hoofd bij kerstmis. Daar is een reden voor. Ik ga die nog een paar minuten voor mezelf houden. Zullen we eerst even een rondje spellen doen? L-O-V-E slaan we over. En we starten met de A. De E van adorable. Simple.

The Ames Brothers in 1950, na de piepjonge Beantowns, 75 jaar later, Hey, You're Adorable. Weet je wat ook echt alleraardigst is? Een concert met de VRT Big Band. Dat is alweer van begin december vorig jaar geleden. Moeten we daar eens niet wat aan doen? Ik vind van wel. Zelfs Paul McCartney is een grote fan van swing en jazz.

0: never far.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: VRT Radio BNE Live.

0: Get yourself. Get yourself. Get yourself another fool.
1: Paul McCartney. Get yourself another fool. Een fool die bij 30 graden aan een winter wonderland denkt. Wel, die staat hier in de studio. En die zit misschien dadelijk ook wel aan de andere kant van de radio. Dat hoop ik toch. Nu eerst van de ene Paul naar de andere, van McCartney naar Michiels.

Oh ja, yeah. Daarna gaan we van Pollepap, happiness. Wat is geluk? Het lopen door straten gewoon zonder doel. Een deur die plots open gaat. Of nog één laatste concert van dit programma samen met de geweldige VRT Big Band. Ik denk al die dingen, maar dan vooral in omgekeerde volgorde. We hebben, goede vrienden, een datum, zondag 8 november. We hebben een locatie, de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Dat is vlak naast het Centraal Station. Fantastische zaal. We hebben een naam, Radio BNE, The Red Pack, live in concert, Best of Christmas. En ik heb ook al de eerste namen van artiesten die dan zullen schitteren. Je verneemt die alle drie in de loop van vanavond, maar de eerste is die van een artiest die meer dan 14 miljoen platen heeft verkocht. Die heeft opgetreden in zowat elk land ter wereld. Die even goed is in swing als in rock, als in metal als in croonen. Hij is er met alle plezier bij op zondag 8 november in Antwerpen om 2 uur en om 7 uur. Helmut Lotti.

Helmut Lotti met de VRT Big Band, strijkers en harp. 4 jaar geleden. Helmut wou die allerlaatste niet missen en hij is er heel graag bij op zondag 8 november voor Radio BNE The Red Pack Live in Concert Best of Christmas. We hebben dus 2 concerten die dag. Eentje in de namiddag, eentje s'avonds. Tickets zijn vanaf nu te koop. Ik heb hier de site van de Koningin Elisabethzaal openstaan voor mij en ik zie gewoon, as we speak, stoeltjes ingenomen worden. Dat is fantastisch om te zien. Zeer, zeer welkom iedereen. Door een vrachtwagen die brandstof verloren heeft, is de E40 van Brussel naar de kust in Jabeke grotendeels versperd. De hinder zal nog een tijd duren. Je kunt omrijden vanaf de afrit Jabeke en je vermijdt beter de E40. Er is 1 uur file en ook een beetje kijkfile richting Brussel.

Shirley Bassey met een heerlijke song van Stevie Wonder. You are the sunshine of my life. Aan sunshine totaal geen gebrek. Je mag mij zot noemen om uitgerekend vandaag te spreken van een laatste live concert van de Rat Pack, Best of Christmas. Maar ik ben dan ook gewoon een beetje zot. Zot van de mooiste evergreens uit de Great American Songbook. Zot van big band muziek. Zot van al die strijkers die er ook weer mogen bij zijn. En zot van de sfeer van kerstmis. Dat mag je gerust onthouden trouwens van Radio BNE, dat wij zot zijn. Zot van tijdloze muziek en van alles wat maar een beetje sfeer brengt in een wereld die ook niet altijd spoort. Geef toe.

hadden deze mannen nog geleefd. Ik had al mijn spaargeld bij elkaar geraapt om ze ook op dat podium van de Koningin Elisabethzaal te krijgen voor Radio BNE The Rat Pack Live in Concert Best of Christmas. Louis Armstrong en Danny Kay. Maar dit soort sfeer mag je dus verwachten, hè, op zondag 8 november. Helmut Lotti gaat daar hoogstpersoonlijk voor zorgen. En ik maak vanavond nog een deel van de line-up bekend. Nog één man en ook al één vrouw. U kunt misschien al een gokje wagen via het Radio BNE-kanaal op VRT Max, want het is een best-of concert. Dus het gaat echt om artiesten die al één of meerdere keren hebben meegezongen. Deze Michael Bublé is het niet.

One More Moon Dance With You, My Love, vraagt Michael Bublé. One More Romance, One More Christmas with the VRT Big Band. Het wordt een groot feest in overtreffendste trap. Dat beloof ik. Heel veel heerlijke reacties via het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Vind ik heel tof. Erik bijvoorbeeld zegt, het is heel jammer inderdaad dat die mannen zoals Armstrong er niet meer bij kunnen zijn. Zo'n gasten maken ze niet meer, maar gelukkig is er dit programma op zondagavond waar al die muziek levend wordt gehouden, waarvoor dank. En dan ook nog live. Ja, live is altijd nog veel toffer natuurlijk. Hè. Ik krijg een paar goede gokken binnen, van namen die ik mogelijk nog bekend maak vanavond. En ook een paar foute gokken. Maar er worden nog altijd wat last minute contacten gelegd. Dus de line-up verandert voortdurend. Maar ik kan toch al drie namen meegeven die helemaal zeker zijn. Die van Helmut Lotti is dus de eerste. En Bart uit Vichten vraagt, waar kan ik precies die kaarten bestellen voor dat concert van de Red Pack Best of Christmas? Dat kan via de site van de Koningin Elisabethzaal, maar dat kan ook via het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Alle uitleg staat daar. Zeer wervende uitleg. En jij, Bart en anderen, bijzonder welkom op 8 november in Antwerpen.

Aznavour, na Jo Leemans. Caroline uit Oostende stuurt. Ik hoop dat Lies er weer bij is. Ik zag haar al 2 keer op een concert van de Red Pack. En voor mij is zij altijd een revelatie. Beste Caroline, Lies is er wel degelijk bij. Ze moest daar zelfs geen 2 minuten over nadenken. Om te mogen zingen met de VRT Big Band en 20 strijkers maakt zij met veel plezier haar agenda leeg. En of je haar nu voor de 3e keer wil zien of voor het eerst, het zal alleszins je laatste kans zijn, want wij willen absoluut eindigen in schoonheid. Dit was 3 jaar geleden het debuut van Lies met een Big Band. Ze heeft genoten van elke seconde. En wij met haar. Het zal wel zijn. Come rain or come shine.

0: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In recreatiedomein De Nekker in Mechelen is vanmiddag een man bewusteloos uit het water gehaald. Met het mooie weer was het daar op dat moment erg druk. Dirk van de Zande van de politiezone Rivierenland vertelt wat er gebeurd is.
1: Omstreeks 3:30 deze namiddag hebben wij melding gekregen dat er een man, een dertiger, uit het water werd gehaald door de redders van het recreatiepark De Nekker zelf. Zij zijn onmiddellijk met de reanimatie gestart. Zij hebben daar dan later ook de hulpdiensten als bijstand gekregen en dan is later de man in kritieke toestand overgebracht naar het Sint Maarten ziekenhuis onder begeleiding van de politie.
0: Hoe de man er intussen aan toe is, is niet duidelijk. Ook de precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Er is nog veel onduidelijkheid over een eventueel tussenakkoord tussen de VS en Iran. De voorbije uren leek zo'n akkoord zeer dichtbij, maar deze namiddag temperde president Trump de verwachtingen opnieuw. Volgens Trump hebben de Verenigde Staten het voordeel van de tijd. De VS en Iran onderhandelen over een soort van intentieverklaring om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen en om de blokkade van de straat van Hormuz geleidelijk op te heffen. Die periode zou ook dienen om de kwestie van het Iraanse atoomprogramma te regelen. Een voorwaarde waar zowel de VS als Israël niet wil van afwijken. Bij de rellen na de voetbalwedstrijd tussen Standaard en Charleroi van gisteravond zijn minstens 10 agenten gewond geraakt, van wie 1 ernstig. Oorspronkelijk was er sprake van 4 gewonde agenten, maar dat cijfer is nu bijgesteld. De politie verwacht trouwens dat de volgende dagen nog meer agenten zich met verwondingen zullen melden. Zowel de voetbalbond als het parket heeft intussen een onderzoek opgestart naar de rellen. En dan nu naar het echte voetbalnieuws, want op dit moment ontvangt de nieuwe landskampioen Club Brugge AA Gent. Gent speelt nog voor een mogelijk Europees ticket. Bij Club Brugge is het de laatste wedstrijd van doelman Simon Mignolet. Tom Boudeweel, is het daar aan een galawedstrijd op Jan Breydel?
2: Ja, je zou het zo kunnen noemen inderdaad. Het is genieten in de zon, vol stadion. En Club Brugge ook net 1-0 voorgekomen. De 5e goal in deze play-offs van Carlos Forbes. Club Brugge is ook de betere ploeg. Al heel wat kansen gehad. 2 keer het Solis, 2 keer het Rizzoldi. En zeker ook het afscheid van Simon Mignolet net voor de wedstrijd. Dat is er toch eentje om te onthouden. Was zichtbaar ontroerd ook, want zijn hele familie was er. Heel zijn trofeeënkast was leeggeroofd om hier op het terrein te zetten. En inderdaad, Gent kan nog die barrage spelen voor een Europees ticket. Dan moet het even goed doen of even slecht doen als KV Mechelen, want ze staan met evenveel punten. En dat is nu ook het geval, want hier dus Club Brugge 1-0 tegen Gent. En in die andere wedstrijd is Sint-Truiden op 1-0 gekomen tegen KV Mechelen. 1-0 dus in die beide partijen en we spelen bijna een half uur.
0: Dankjewel, Tom. En in de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht, waar niets meer op het spel staat, leidt Union met 2-0. In de wielerronde van Italië heeft de Noor Frederik Laverick Diversnes de 15e etappe gewonnen. Hij bleef vanuit de ontsnapping uit de greep van het peloton en won voor zijn 3 Italiaanse medevluchters. De Fransman Paul Magnier won de sprint in het peloton voor de 5e plaats. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider in het algemeen klassement. We krijgen een rustige nacht en avond. Minima vannacht tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met maxima tot 27 aan zee. 30 in de rest van Vlaanderen. Dinsdag hetzelfde weer. Woensdag zonnige periodes met enkele wolken. En iets minder warm. 19 graden aan zee en 26 in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel. Op de E40 van Brussel naar de kust is in Jabeke maar 1 rijstrook vrij. Daar staat 20 minuten file. Naar Brussel op die E40 10 minuten filegolven tussen Jabeke en Aalter.
4: Radio BNE, The Redback.
5: Vanessa van Hoven.

Top Ik en Had Nieuws met Ella en een song van Cole Porter, dat is ook altijd top. En dichter bij huis zijn de Bonnie Blues, ook top. De Bonnie Blues, dat zijn een soort van Boswell Sisters. En die Boswell Sisters, die zijn op hun beurt een soort van Andrews Sisters. Met een paar grote verschillen. De Bonnie Blues zijn springlevend en spelen ook allemaal zelf hun instrumenten. Ze worden ook wel eens de vrouwelijke variant van de nieuwe snaar genoemd. Hun missie? Een luchtige avond vol humor en ontspanning. Van Leo Martijn tot Queen, van de nieuwe snaar tot The Ramblers. Ze vormen allemaal inspiratie voor Nele Palink, Juno Kerstes en Laura van den Heden. Hugo Matthijssen is alvast een hele grote fan.

Kaljo. Twee keer cynisme op Olympisch niveau. Zo goed gezongen en gespeeld ook. Eerst door The Bonnie Blues en dan door Loudon Wainwright III met het orkest van Vince Giordano. Er komt dit jaar toch weer een concert van The Rat Pack. Die vraag kreeg ik de afgelopen maanden elke zondagavond een paar keer in de chat van Radio BNE. En vandaag komt het verlossende antwoord. Ja, er komt een concert. Twee zelfs. Allebei op zondag 8 november. Volgend jaar moet je die vraag niet herhalen, want dit wordt het laatste, het beste, het grootste, het alles overtreffendste. Lies is er weer bij, Helmoet Lotti is er ook bij. En de derde naam die ik al wil onthullen, is er ook niet naast. Ik draaide daarnet al Michael Bublé. Ik zei, die doet niet mee, maar we hebben een sound-alike. Een super sympathieke groener met een gouden stem. Een karakter als een ijsje op een zomerdag als vandaag. Een voorliefde voor zalige zaterdagen. Mijn zotgetalenteerde, heel innemende Radio BNE-collega Yannick Bovie.

0: You.
1: Yannick Bovy, samen met de VRT Big Band in 2019, een match made in heaven. Yannick is er de 8e november in een dubbele rol, die van crooner en co-presentator van Radio BNE, de Red Pack, live in concert Best of Christmas. Tickets zijn vanaf nu te koop via het Radio BNE kanaal op VRT Max. Ik beloof je een magische middag en of avond, want we doen het twee keer op 8 november.

0: The Supremes? Zeer serieus. The Supremes, Bewitched, Bothered and Bewildered. En van Diana Ross naar een blonde Diana die begeleid wordt door een grijze Tony.
1: The more I read the papers,

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow! VRT Radio BNE Live.

Of mis ik iets? Janne Schra en de Vogels. Alles wat ik zie. Vandaag, exact 70 jaar geleden, vond het allereerste Eurovisie Songfestival plaats. Dat gebeurde in het Zwitserse Lugano. Er namen maar 7 landen deel. En de 7 kandidaten zongen toen elk 2 liedjes. Begeleid door een live orkest, dat was toen zo. Gastland Zwitserland won. En Liz Asia is tot aan haar dood zeer trots gebleven op het feit dat zij de allereerste winnares ooit was van dat Eurovisie Songfestival.

Zie daar, het allereerste winnende lied ooit van het Eurovisie Songfestival. Lys Assia kreeg op 24 mei 1957 de meeste punten. Dat gebeurde weliswaar achter gesloten deuren. En de volgorde van de andere landen werd nooit bekendgemaakt. Het was alleszins een mooi lied, refrain. Ik had hier eigenlijk nog iets Frans kunnen achterdraaien nu. Maar Trené zal het mij postuum niet kwalijk nemen, denk ik. Dat ik voor de versie van Bobby Darin ga.

Bobby Darin. Op een dag dat we allemaal snakken naar wat verkoeling. Beyond the sea. Zee is water. Water is in de eerste plaats verkoeling natuurlijk. Maar water is soms ook poëzie. Zoals in Waters of March. Nicole Henry, doe je ding.

De wateren van maart, daar kan ik weinig over zeggen. De zonnebrand van mei daarentegen. Ik ben niet kwaad dat ik hier in een studio met airco sta. Morgen mag dan wel een feestdag zijn. Je hoort al je vertrouwde programma's hier op Radio BNE. Herbert, Catherine, Lars en ik zijn present. Dit is een parel van een Belgisch-Nederlandse samenwerking. Toets Tielemans, samen met Rita Reis. The Summer Knows.

Kemak, waarmee Diana Washington dit zingt. Is You Is or Is You Ain't My Baby. Heel veel mensen vragen via onze chat op VRT Max. Waar is dat precies dat we tickets kunnen bestellen voor jullie concert? Wat is precies die link? Wel, je vindt die allemaal ook op het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Meer van Radio BNE en dan zie je het staan. Als het een beetje verwarrend is, ga gerust ook naar de website van de Koningin Elisabethzaal programmatie. Daar staan we nu te blinken in heel de programmatie voor dit jaar. Sinds een uur en drie kwartier ongeveer, zeer trots op. Een trio uit Nederland nu, Daphne, Margriet en Sabine, samen Zazie. En die hebben meer een voorstel dan een vraag.

Zazie, come with me. Heb je daardoor zin gekregen in een kleine trip? Wel, zo zijn er nog. 2 jaar geleden maakte Rod Stewart een fantastisch album met Jules Holland. En die twee nemen ons heel graag mee voor A Sentimental Journey. We gaan hoor.

0: Zo, Marleen Bijleveld, haar haar ligt alvast goed voor ons Best of Concert op 8 november. Anthony Strong is er niet bij, maar was dit een hoogtepunt een paar jaar geleden? Ik denk het wel. Zonnige avond, tot morgen.
1: This is one of my songs.

0: uur een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Torhout in West-Vlaanderen zijn drie spoorlopers gisteravond nipt aan een drama ontsnapt. De drie liepen daar in de buurt van een overweg vlak naast de sporen toen er achter hen een trein kwam aangereden. Thomas Baken van spoorwegbeheerder in Frabel.
1: Er waren drie personen die naast de sporen aan het lopen waren en één daarvan liep erg dicht tegen de sporen en de treinbestuurder deed nog een noodremming, maar kon helaas een aanrijding niet vermijden. Gelukkig is die persoon niet levensgevaarlijk gewond geraakt en is die dan voor verdere verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Maar ja, het spreekt voor zich. Daar naast de spoor lopen, dat is ten eerste al zeer gevaarlijk en het is ook verboden.
0: De twee spoorlopers die ongedeerd bleven, werden door de politie meegenomen voor verhoor. Bij de rellen na de voetbalwedstrijd tussen Standard en Charleroi van gisteravond zijn uiteindelijk 10 agenten gewond geraakt, van wie 1 ernstig. Oorspronkelijk was er sprake van 4 gewonde agenten, maar dat cijfer is nu dus bijgesteld. De voetbalbond en het parket hebben intussen een onderzoek opgestart naar de rellen daar. En ook vanavond wordt er nog gevoetbald. Kersvers landskampioen Club Brugge ontvangt AA Gent. Bij Club Brugge is het ook de laatste wedstrijd van doelman Simon Mignolet. Gent speelt wel nog voor een mogelijk Europees ticket. Maar Tom Boudeweel, Club Brugge maakt er blijkbaar een ware galawedstrijd van.
2: Ja, een echte kampioenenstijl. Het is ondertussen 4-0 na ruim een uur voetballen. 3-0 bij de rust. Nadat de doelpunten... Ja, we moesten er toch 20 minuten op wachten op de openingsgoal van Carlos Forbes. Dan heeft Trezoldi 2 keer gescoord. En heeft er nog eentje bij gedaan meteen na de pauze. Dus een eerste hattrick voor Club Brugge van de Duitser. Ondertussen 19 doelpunten gemaakt in de competitie en de play-offs. Hij is de topschutter. En Gent had wel de eerste goede kans. Had op voorsprong kunnen komen. Maar Mignolet dus in zijn galawedstrijd, zijn afscheidswedstrijd, hield AA Gent en Duverne op de nul. Waardoor dan zijn andere, zijn ploegmaatse, konden gaan scoren. Afscheidswedstrijd dus van Simon Mignolet. Het ziet er goed uit voor hem, voor Club Brugge en ook voor AA Gent. Want ondanks de 4-0 achterstand gaat het die barragewedstrijd misschien wel spelen tegen Racing Genk. Want KV Mechelen, de enige concurrent nog, staat ook 2-0 achter bij Sint-Truiden.
0: Dankjewel Tom. In de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht is het op dit moment 5-0 voor Union. Anderlecht speelt met Tina Rood voor Torgen Hazard, die zijn laatste match voor Anderlecht heeft gespeeld. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Alexander Blok zich zo net geplaatst voor de tweede ronde. Bloks versloeg in Parijs Coleman Wong in 3 sets. In de tweede ronde wacht met het nummer 8 op de wereld Alex de Minaur een zware tegenstander voor Bloks. En in de MXGP-klasse van het motocross is Lucas Koenen tweede geëindigd in de Grote Prijs van Frankrijk. De 19-jarige Koenen moest enkel de Nederlander Jeffrey Herlings voor zich laten. Koenen blijft wel leider in de WK-stand. We krijgen een rustige avond en nacht. Minima vannacht tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met maxima tot 30 graden. Dinsdag hetzelfde weer. Meer op 14nieuws.be.

0: croissant en stralen.
1: Update jezelf.
2: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: VRT Radio.

0: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
1: VRT Radio BNE Live.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier. Met wat doe ik hier?

Als je dat wil, zal ik het geven. Bedenk alvorens uit te kiezen. Je zou een mooie kans verliezen. Wil je dan liever niet wat krap?

0: Alain de Korte. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Aanleiding is de grootschalige Russische aanval van gisteravond en vannacht, vooral op de hoofdstad Kiev. Honderden raketten en drones werden afgevuurd. Uiteindelijk vielen er 4 doden en meer dan 100 gewonden. Rusland gebruikte ook enkele zeer krachtige raketten. Volgens Moskou was het een vergelding voor een Oekraïense aanval eerder op een internaat van een school. Maar die aanval ontkent Oekraïne. In Torhout in West-Vlaanderen zijn 3 spoorlopers gisteravond aan een drama ontsnapt. De 3 liepen daar in de buurt van een overweg vlak naast de sporen toen er achter hen een trein kwam aangereden. Thomas Baken van spoorwegbeheerder Infrabel.
1: Er waren 3 personen die naast de sporen aan het lopen waren en 1 daarvan liep erg dicht tegen de sporen en de treinbestuurder deed nog een noodremming, maar kon helaas een aanrijding niet vermijden. Gelukkig is die persoon niet levensgevaarlijk gewond geraakt en is die dan voor verdere verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Maar ja, het spreekt voor zich. Daarnaast de spoor lopen, dat is ten eerste al zeer gevaarlijk en het is ook verboden.
0: De 2 spoorlopers die ongedeerd bleven, werden door de politie meegenomen voor verhoor. In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge de titel gevierd met een klinkende 5-0 zege tegen AA Gent. Tom Boudeweel, het werd dus een echte galawedstrijd.
2: Ja, dat klopt. Alles was ook aanwezig. Goed weer, een sfeervol en uitverkocht stadion. Veel kansen, 5 doelpunten, een overwinning. En dan de kippenvelmomenten bij de applausvervanging van Hans van Aken en Simon Mignolet. Voor Mignolet was het de laatste wedstrijd uit zijn carrière. Trezoldi scoorde 3 keer en is de topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Forbes en Tsolis maakten de andere Brugse goals. Assistkoning Christos Tsolis, hij is de grote favoriet om morgen verkozen te worden tot profvoetballer van het jaar. Een afstraffing werd het dus voor Gent, dat komende zondag nog voor een Europees ticket strijdt in een rechtstreeks duel tegen Racing Genk, want ook KV Mechelen verloor, de enige concurrent nog voor de 5e plaats. 3-0 werd het bij Sint-Truiden. Dus toch een dubbel gevoel bij de Buffalo's, hier in een feestvierend Jan Breidel.
0: Dankjewel Tom. En Union heeft de Brusselse derby van Anderlecht nog gewonnen met 5-1. Thorgan Hazard kreeg in zijn laatste wedstrijd voor Anderlecht een rode kaart. Er stond in die wedstrijd niets meer op het spel. Union eindigt de competitie als 3e, Anderlecht als 4e. In het hockey is Gantoise de nieuwe landskampioen bij de vrouwen. Het versloeg Dragons in de playofffinale. Voor Gantoise is het de 7e landstitel in de geschiedenis. Later vanavond kennen we ook de kampioen bij de mannen. Daar gaat de finale tussen Brax Gata en Wat Dux. En de Zuid-Afrikaan Richard Sterney heeft in Schilde de Soudal Open Golf gewonnen. Dat is het grootste golftoernooi in ons land. De beste landgenoot was Anthony de Schutter op plaats 41. Nicola Koolsaerts nam er voor eigen volk daar in Schilde afscheid van de golfsport. Rustig en helder vanavond en vannacht, rond 16 graden. Ideaal terrasjesweer dus nog. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen tot 27 graden aan zee en 30 in de rest van België. Meer op 14nieuws.be.

0: ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Het is 10:00, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij de grootschalige Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van afgelopen nacht is ook het kantoor van de Wereldgezondheidsorganisatie geraakt. Dat zegt de directeur van de organisatie. Er vielen geen slachtoffers in het gebouw, maar er is wel schade dus. Ook kantoren van de Duitse omroepen ARD en Deutsche Welle werden geraakt. Bij de aanval op Kiev vielen in totaal 4 doden en ongeveer 100 gewonden. Er werden honderden raketten en drones afgevuurd, daarbij enkele zeer krachtige bommen. Oekraïne vraagt ondertussen een spoedvergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Volgens Moskou was de aanval vannacht een vergelding voor een Oekraïense aanval op een internaat van een school. Daarbij vielen volgens Rusland tientallen doden. Maar Oekraïne ontkent dat het dat bombardement heeft uitgevoerd. Cuba heeft 15.000 ton rijst ontvangen van China. Het is een eerste lading van in totaal 60.000 ton die China heeft beloofd. Cuba is al 67 jaar onderworpen aan een economische blokkade door de Verenigde Staten. En de regering Trump legt Cuba nu al ruim 4 maanden ook een totale olieblokkade op. Collega Ann Bakkaert is in de hoofdstad Havana en legt uit wat die voedseldonatie betekent voor de Cubanen.
1: De Chinese rijst is meer dan welkom in Cuba, want door de sancties van de regering Trump is het voor de Cubaanse regering alsmaar moeilijker om voedsel in te voeren. China is een van hun belangrijkste handelspartners en bondgenoten. De Cubaanse president Díaz-Canel heeft de Chinezen dan ook uitvoerig bedankt, want door de olieblokkade en de zware economische sancties blijven de voedselprijzen hier maar stijgen. Cubanen die van een staatsinkomen moeten leven, komen nog amper rond. En bovendien zitten ze soms dagenlang zonder elektriciteit. Ook hier in Havana is er nog amper 2 uur stroom per dag. De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over een dreigende humanitaire crisis in Cuba.
0: In het voetbal heeft de nieuwe landskampioen Club Brugge de titel gevierd met een klinkende 5-0 zege tegen AA Gent. Het verslag is van Tom Boudeweel.
2: Goed weer, een sfeervol en uitverkocht stadion. Veel kansen, 5 doelpunten, een overwinning. En dan de kippenvelmomenten bij de applausvervanging van Hans van Aken en Simon Mignolet. Voor Mignolet was het de laatste wedstrijd uit zijn carrière. Trezoldi scoorde 3 keer en is de topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Forbes en Tsolis maakten de andere Brugse goals. Assistkoning Christos Tsolis, hij is de grote favoriet om morgen verkozen te worden tot profvoetballer van het jaar. Een afstraffing werd het dus voor Gent, dat komende zondag nog voor een Europees ticket strijdt in een rechtstreeks duel tegen Racing Genk, want ook KV Mechelen verloor, de enige concurrent nog voor de 5e plaats. 3-0 werd het bij Sint-Truiden.
0: Simon Mignolet werd voor zijn laatste wedstrijd uitgebreid gevierd. De emotionele huldiging raakte de doelman diep.
3: Wat er georganiseerd was door de hele blauw en zwarte familie. Ik kan daar alleen maar dankjewel voor zeggen. Dus het was een heel erg mooie dag. Het was ook het ideale scenario met de wedstrijd van donderdag. Om dan rustig naar die wedstrijd toe te leven. En ik heb ervan genoten, dus ik kan niet meer zeggen dan dat. Het was eventjes moeilijk met de emoties voor de aftrap. Maar ik denk dat dat daar ook wel bij hoort. Zeker als je dan je familie daar op het veld ziet staan.
0: Afscheid van een monument. Union heeft de Brusselse derby tenslotte nog gewonnen van Anderlecht. 5-1 werd het daar. Thorgan Hazard kreeg in zijn allerlaatste wedstrijd voor Anderlecht nog een rode kaart. En op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de tweede ronde. Bloks versloeg in Parijs Coleman Wong in 3 sets. In de tweede ronde wacht met het nummer 8 op de wereld Alex de Minaur, een zware tegenstander voor Bloks. Een rustige en heldere nacht krijgen we. Pas tegen de ochtend koelere temperaturen van rond de 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden in het binnenland aan zee 22 door een zeebries. Dinsdag hetzelfde weer en dan tot 32 graden. En de rest van de week blijft het zomer. En meer in de app van VRT Nieuws.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzeker. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
2: VRT Radio BNE Live.

0: smijt. Allee, de korte.
1: In Nederland zijn vandaag twee zwemmers overleden. De eerste melding kwam uit Duel in Nederlands Limburg, vlakbij de Duitse grens. Daar was een jonge Duitse zwemmer in moeilijkheden gekomen in een meer. De hulpdiensten konden enkel het lichaam van de man nog uit het water halen. Wat er precies is misgegaan is nog niet duidelijk. En ook in een recreatievijver in Oldenzaal in de provincie Overijssel is een zwemmer gestorven. Redders en hulpdiensten hebben het slachtoffer nog gereanimeerd, maar hij is uiteindelijk ook overleden. Bij ons in Mechelen is eerder vandaag een man bewusteloos uit het water gehaald in recreatiedomein De Nekker. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ook hier is het nog niet duidelijk wat er precies is misgegaan. In Spa, in de provincie Luik, is een vrouw van 69 overleden na een val uit een raam van haar appartement. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw kon niet meer gered worden. Er is een onderzoek opgestart naar de oorzaak van de ongelukkige val. In het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel gevierd met een klinkende 5-0 zege tegen AA Gent vanavond. Trezoldi scoorde 3 keer en kroont zich daarmee ook tot de topschutter van deze competitie met 19 doelpunten. Voor de match werd Simon Mignolet gehuldigd, want de clubdoelman speelde zijn allerlaatste wedstrijd uit zijn carrière. Clubaanvoerder Hans van Aken liet voor die gelegenheid de kapiteinsband aan Mignolet en hij is blij dat zijn doelman een mooi afscheid heeft gekregen.
2: Ik denk gewoon dat alles gewoon perfect samenvalt. Vooral voor de man die hier naast me staat, Simon. Donderdag kampioen spelen, die tweede ster binnenhalen. Vandaag ook weer 5-0 winnen. Ik denk dat dat voor hem het perfecte scenario was om afscheid te nemen. En we denken dat we heel blij zijn als groep om hem dat te kunnen geven.
1: Ondanks de 5-0 nederlaag maakt Gent wel nog kans op een Europees ticket. Omdat KV Mechelen met 3-0 verloor bij Sint-Truiden, eindigt AA Gent de Champions Playoffs als 5e. En daardoor speelt het nog een extra wedstrijd tegen Racing Genk, de winnaar van de Europe Playoffs dan weer, om een plek in Europa dus. En vicekampioen Union won opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht. Deze keer werd het 5-1 in een duel waar eigenlijk niets meer op het spel stond. Thorgan Hazard pakte wel nog rood in zijn afscheidsmatch voor Anderlecht. En in het hockey is Waterloo Ducks de kampioen van België. Het versloeg in de terugwedstrijd van de finale vanavond Brak Schata met 2-3. De Wat Ducks pakken zo hun 6e titel in de clubgeschiedenis. Bij de vrouwen was de landstitel voor Gantoise na een 1-0 overwinning eerder vanavond tegen Dragon. Voor Gantoise is het dan weer de 5e titel in 6 jaar tijd. Een rustige en heldere nacht, pas tegen de ochtend koelere temperaturen van rond de 15 graden. Morgen opnieuw veel zon, tot 31 graden in het binnenland en 22 aan zee door een verfrissende zeebries. Meer in de app van VRT Nieuws.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En een daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien.

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

0: niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Jamás dice veche más la
1: cara, ¿eh?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: ¿Vas a decir? ¿Bancaria no funciona? Va, ons kaart werkt niet.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm? Ben zit zo zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: VRT Radio BNE Live.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Nederland zijn zondag twee zwemmers overleden. De eerste melding kwam uit Well in Nederlands Limburg, vlakbij de Duitse grens. Daar was een jonge Duitse zwemmer in moeilijkheden gekomen in een meer. En ook in een recreatievijver in Oldenzaal in de provincie Overijssel is een zwemmer gestorven. Bij ons in Mechelen was eerder op de dag een man bewusteloos uit het water gehaald in de recreatiedomein De Nekker. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ook hier is het nog niet duidelijk wat er precies is misgegaan. En in Frankrijk zijn dan weer twee zwemmers verdronken in zee, niet ver van de stad Bordeaux in het zuiden. Op twee verschillende stranden kwamen ze in moeilijkheden nadat ze door de sterke stroming werden meegesleurd. De lokale autoriteiten roepen op om waakzaam te zijn, want sinds vrijdag hebben de hulpdiensten ook meer dan 30 zwemmers gered die door de sterke stroming de Atlantische Oceaan waren ingesleurd. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding is de grootschalige Russische aanval van gisteravond en vannacht op de hoofdstad Kiev. Honderden raketten en drones werden afgevuurd. Uiteindelijk vielen er 4 doden en meer dan 100 gewonden. Rusland gebruikte ook enkele zeer krachtige raketten. Bij de aanval werd ook een gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie geraakt, net als de kantoren van de Duitse omroep ARD. Volgens Moskou was het een vergelding voor een Oekraïense aanval op een internaat van een school. Maar die aanval ontkent Oekraïne. Een handgeschreven brief van Pater Damiaan uit 1888 is uitgeroepen tot museumstuk van het jaar bij ons. Dat heeft de organisatie Museumpas bekendgemaakt. De voorbije weken konden museumbezoekers hun favoriete museumstuk kiezen uit 130 stukken uit heel het land. 20.000 mensen hebben hun stem uitgebracht en de meeste stemmen gingen dus naar die brief van Pater Damiaan. De brief werd nog maar onlangs geschonken aan het Damiaan Museum in Tremelo. Sport. De Italiaan Kimi Antonelli heeft zo net de grote prijs van Canada Formule 1 gewonnen. Het is zijn 4e overwinning op een rij. Antonelli was in zijn Mercedes sneller dan de Brit Lewis Hamilton in de Ferrari en de Nederlander Max Verstappen in de Red Bull. De ploegmaat van Antonelli, George Russell, startte van op de polepositie en domineerde de race, maar viel uiteindelijk nog uit. En daardoor vergroot Kimi Antonelli ook zijn voorsprong in het WK-klassement. In het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel gevierd met een ruime 5-0 zege tegen AA Gent. Trezoldi scoorde 3 keer en kroont zich daarmee ook tot de topschutter van deze competitie met 19 doelpunten. Vooraf werd Simon Mignolet gehuldigd, want de clubdoelman speelde zijn laatste wedstrijd. En dat afscheid komt op het juiste moment, zei Mignolet.
1: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is, medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs nog door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
0: Ondanks de 5-0 nederlaag maakt Gent wel nog kans op een Europees ticket. Als 5e in de Champions Playoffs speelt daarvoor nog een extra wedstrijd tegen Racing Genk, de winnaar van de Europe Playoffs. En in het hockey is Waterloo Ducks de kampioen van België na winst tegen Brakschate vanavond. De Wat Ducks pakken zo hun 6e titel in de clubgeschiedenis, maar ze hebben er lang op moeten wachten, zegt speler Victor Wenier.
2: Lang gewerkt voor de club. Ik denk dat 12 jaar gewerkt. 5 of 6 finale verloren. En dat was een hele moeilijke wedstrijd. We wisten dat. Maar de meest belangrijke was winnen en kampioen worden. En bedankt die meneer boven.
0: Eerder op de avond pakte Gantois de titel bij de vrouwen. Een rustige en heldere nacht krijgen we pas tegen de ochtend koelere temperaturen van rond de 15 graden. Pinkstermaandag opnieuw veel zon en tot 31 graden in het binnenland aan zee 22 door een zeebries. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is 1 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Oekraïnse regering wil dat er een spoedvergadering komt van de VN-veiligheidsraad na de grootschalige Russische drone- en raketaanval vorige nacht. Het Russische leger vuurde toen liever 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omliggende regio. Er werd ook opnieuw een Oreshnik-raket gebruikt, een supersnelle precisieraket is dat, die meer schade veroorzaakt. Bij de aanval vielen in totaal zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook een gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN werd geraakt, net als de kantoren van de Duitse omroep ARD. In het zuidwesten van Frankrijk zijn de voorbije dag 2 zwemmers verdronken in zee. Ze werden meegesleurd door de stroming. Een andere zwemmer kon worden gered. De reddingsdiensten hebben het voorbije weekend in de regio in totaal al 31 mensen moeten redden. Die werden verrast door de stroming. Vanwege het zomerse weer was het ook erg druk op de stranden daar. En dat was ook zo in Nederland. Daar zijn de voorbije dag ook 2 mensen overleden nadat ze in de problemen kwamen tijdens het zwemmen. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grote Prijs van Canada gewonnen. Het is voor de Mercedes-rijder al de 4e overwinning op een rij. Antonelli was sneller dan Lewis Hamilton en Max Verstappen. De teamgenoot van Antonelli, George Russell, startte aanvankelijk van op de polepositie en leek de race te gaan winnen, maar viel uiteindelijk uit. Daardoor vergroot Kimi Antonelli zijn voorsprong in het WK-klassement. En in de hoogste klasse van het voetbal is de landstitel van Club Brugge gevierd. Op de laatste speeldag van het seizoen kon de club nog de wedstrijd tegen AA Gent winnen met 5-0. Op die laatste speeldag werd ook Club Brugge doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij speelde de laatste wedstrijd van zijn carrière. Het afscheid komt op het juiste moment, zei hij.
1: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is, medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs eens door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht met temperaturen rond de 15 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 31 graden dan. Meer op 14nieuws.be.

tussen Kortrijk en Lauwe, Blans en zijn Bert. Meisje, oh honkie, want het is het kien werd. Een paard en een karre, al wel 100 jaar lang, doet toch langs diezelfde.

Je zaagt je zo zot wat een strand te zien. Er zijn nu toch veel beter dingen om te rien. Een kar och jere, dus het klappen niet werd. En wat voor speciaal is er nu aan een paard?

stert, en al tien dat ziet een groot gat en een stert. En hij vertelt van zijn grote voyage met paard en karren en heel zijn menage. Oh, Blanse, Blanse, Blanse en zijn paard. Jack, Jack, you Jack, mijn paard. Het paard stapt voort ook vol diepe gedachten, wat hij van zo'n beest nog niet zou verwachten. Die smerige auto's, dat stinkt ongezond. Hij kruilt junter neuzen van een paardenstront. Oh, Blanse, Blanse, Blanse en zijn paard. Jack, Jack, je Jack, mijn paard.

0: Wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
4: VRT Radio BNE Live.
5: De blazers in bed. Jack, Jack, you Jack in bed. Ja, zo is het leven en zo is het goed. Hij gaat niet verbeteren, hoe hard hij ook vroet. Vlieg naar de maan en schiet al kapot. Ik zeg, ik moet dat, wie is er hier de zot? Blazers.

0: Jack, Jack, yeah, Jack, oh.
1: Radio Bene.
2: De tijd
1: van je